Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.nl.

0: jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
1: En jij?

0: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: gave soldekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Bij de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en bespaken.

Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: continuo.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. Er werd politie ingezet om bezoekers weg te sturen. Na enkele uren mocht iedereen weer het park in en daar heeft president Trump intussen zijn speech gegeven. Die duurde 3 kwartier, dat is korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was Trump vastbesloten om op onafhankelijkheidsdag 4 juli zelf te spreken en niet enkele dagen later.
2: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, "Don't worry about it, sir. We can do it maybe next week." I said, "It doesn't work next week. We want July 4th. We're not looking for July something else."
1: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meerdere wolven. Er zijn de komende weken 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester gaat overleggen met experts, want hij wil geen enkel risico nemen voor de veiligheid van de kinderen.
3: Moi, je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
1: Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractortreffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, zegt Bruno Copin van het parket.
4: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij 1 persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
1: Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, met een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. De overwinning van Marokko werd in Brussel en Antwerpen uitbundig gevierd gisteravond. In Nederland braken er rellen uit in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Het weer, zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden vandaag. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven de 30 graden.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington D.C. heeft president Trump zijn speech voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten gegeven. Die duurde zo'n 3 kwartier en dat is korter dan verwacht. Trump sprak vol lof over de geschiedenis van de VS, maar had het ook over de dreiging van het communisme, een onrechtstreekse sneer naar socialistische democraten. Hij noemde communisme een kanker die je snel moet weghalen.
1: Communism is a loser and it always will be. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. It's like a cancer. You gotta cut it out, you gotta cut it out fast.
0: De toespraak van Trump werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde, maar kon uiteindelijk toch doorgaan. Daarna was er ook nog een vuurwerkshow, en volgens Trump zou dat de grootste ooit in de wereld worden. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers. Die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder raakte zwaar gewond en de 2 voetgangers zijn opgepakt. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractor treffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. In Brussel en Antwerpen is de overwinning van Marokko uitbundig gevierd gisteravond. De overwinning was verdiend en Marokko is klaar voor de finale, zeggen de supporters.
2: C'est une victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, c'est limite. On peut le faire, on peut le faire.
0: In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. En in de Ronde van Frankrijk vertrekt de Deen Jonas Vingegaard straks in de gele leiderstrui. Vingegaard won met zijn team Visma Lease Bike de openingsetappe. Hij heeft in het klassement nu al 12 seconden voorsprong op Tadej Pogacar, die 3e is. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is 5e, maar hij is niet ontevreden.
3: Ik heb gewoon mijn ding gedaan in de finale. Maxime heeft me nog goed afgezet in de laatste kilometer en... Ja, we hebben het resultaat gereden dat we gehoopt hadden, denk ik. Ik denk niet dat het veel sneller kon, dus we hebben ons best gedaan.
0: Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
5: Een heel goeie morgen. Wat beter dan die dag te beginnen met een melodie die voor de rest van de dag in je hoofd zal zitten, die je kunt meezingen. Daar zorgt Gustav Holst voor met zijn orkestsuite The Planets en vooral met deze planeet Jupiter.

Ja, waar vakantie niet allemaal goed voor is, want Gustav Holst ging op vakantie naar Spanje met onder andere zijn collega-componist Arnold Bex. En 's avonds begonnen ze te praten over astrologie en horoscopen. En Holst begon zich er verder in te verdiepen toen hij thuis was. En zo besloot hij om een nieuw werk te componeren over de planeten met specifieke karaktereigenschappen. En zo was het Jupiter, de grootste planeet uit ons zonnestelsel, the bringer of jollity, noemt Gustav Holst deze planeet. Of ja, zeg gerust ook the bringer of beautiful melodies in dit geval. Hier te horen met Berliner Philharmoniker en dirigent Simon Rattle. Van Jupiter naar Venus, want Andrea Scholl zingt hier over Venus Birds Whose Mournful Tunes. Het is muziek van de Engelse renaissance-componist John Bennett.

We fluitend aan onze zondag beginnen met contratenor Andrea Scholl en de renaissance-componist John Bennett, want dit was het lied Venus Birds, Whose Mournful Tunes. Mooi liedje. En ook de Italiaan Ottorino Respighi die moest aan Venus denken, meer bepaald aan het schilderij De Geboorte van Venus van de renaissance-schilder Sandro Botticelli. Want in de Uffizi-galerij in Firenze koos Respighi 3 schilderijen van Botticelli uit om er muziek op te zetten. En dat werk kennen we vandaag als het Trittico Botticelliano. Dus de Botticelli triptiek. En dit is het eerste schilderij dat Respighi laat horen. De lente, la primavera.

0: Het is 7:30. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington D.C. heeft president Trump gespeecht voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De toespraak werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde, maar kon uiteindelijk toch doorgaan. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Tijdens de hittegolf vorige week liepen de wachttijden erop tot 25 minuten. Binnenlandse Zaken kreeg al extra middelen voor de noodcentrales, maar dat bracht volgens van den Broeke geen verbetering. Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1 dankzij een strafschop van Mbappé. Marokko versloeg Canada en die overwinning is in Brussel en Antwerpen stevig gevierd. In enkele Nederlandse steden kwam het tot rellen. Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. En we halen tussen 20 en 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

In popmuziek zijn heel veel nummers gebaseerd op hetzelfde akkoordenschema. In klassiek is dat niet anders. Want een van de oudste akkoordenschema's is deze La Folia, heel herkenbaar en door heel veel componisten gebruikt, van Vivaldi tot Rachmaninoff tot filmcomponist Max Richter. En ook de 17e-eeuwse gitarist en componist Francesco Corbetta gebruikte het Folia-thema. Zoals hier te horen met Simone Valerotonda en Stefano Todarello op barokgitaar, met de Gabriele Miracle op castagnette. En nu richting Andalusië, met een vrouw die achtervolgd wordt door de geest van haar gestorven man. En ze probeert de geest te verdrijven door een rituele vuurdans uit te voeren, om door hevig te dansen. Dat is het verhaal van het ballet uit 1915 van Manuel de Falla, een ballet over de betoverde liefde, El Amor Brujo.

Het doet soms een beetje denken aan De Vlucht van de Hommel van Nikolaj Rimsky-Korsakov, maar het is van Manuel de Falla met deze rituele vuurdans uit zijn ballet El Amor Brujo, hier door het Mahler Chamber Orchestra-dirigent Pablo Heras Casado. En in dat ballet komt dus een geest tot leven van een jaloerse gestorven man en de vrouw die probeert die geest van zich af te dansen door deze rituele vuurdans te dansen. Mozart die brengt alweer iets anders tot leven, namelijk het stambeeld van de gestorven commendatore, de man die Don Giovanni een lesje wil leren en bang wil maken. En dat horen we in deze slotscène.

Mozart en muziek over de jonge Don Giovanni die elke vrouw voor zich wint, maar geen rekening houdt met gevoelens. Hij komt overal ongeschonden uit, maar op het einde wordt hem toch een lesje geleerd. Want het standbeeld van een gestorven legeraanvoerder, dat komt tot leven, il commendatore. En hij zegt dat hij bij Don Giovanni thuis zal langskomen voor een diner en eist dat hij zijn levensstijl zal aanpassen, maar Don Giovanni weigert. Hier hoorden we bariton Brin ter Velde als Don Giovanni in dus die slotscène uit de gelijknamige opera van Mozart.

Pianiste Hanny Lang in het tweede deel, het Andante, uit de tweede pianosonate van Ethel Smyth. En als u Ethel Smyth niet kent, dan kunt u daar altijd verandering in brengen, want u ontdekt alles over haar leven en haar muziek in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Die is te beluisteren op VRT Max, aflevering 61. Daar moet u zijn voor Ethel Smyth. Tot 8 uur nog een andere componiste uit Engeland, Ruth Gibbs. Ze was hoboïste en pianiste in heel wat professionele orkesten in Engeland. En tussendoor had ze ook nog tijd om te componeren, onder andere dit horenconcerto.

0: Het is 8:00. Een goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Minister Van den Broeke wil het noodnummer voor huisartsen van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken na aanhoudende problemen. En de viering voor 250 jaar Verenigde Staten in Washington loopt uren vertraging op door stormweer. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je een huisarts van wacht kan bereiken, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken, minister Quintin. Quintin is bevoegd voor de bezetting van de noodcentrales, maar door personeelstekorten lopen de wachttijden hoog op. En Gianni Palink, dat was een probleem tijdens de hittegolf van vorige week.
1: Ja, want de hitte deed het aantal oproepen naar de noodcentrale fors toenemen. En wie 1733 belde voor de dokter van wacht, niet voor dringende medische hulp, moest soms tot 25 minuten wachten. Frustratie bij mensen die een huisarts nodig hadden, maar ook bij de huisartsen zelf. En die problematiek doet zich kennelijk wel vaker voor, zeker in vakantieperiodes. Daarom wil Van den Broeke nu bekijken hoe zijn diensten het nummer 1733 kunnen overnemen. Maar er zijn huisartsen wachtposten die niet wachten tot dan. Bijvoorbeeld de wachtpost Druivenstreek met onder meer de gemeente Tervuren. De komende zomermaanden werken zij niet meer samen met de noodcentrale. Inwoners zullen wel nog naar 1733 kunnen bellen, maar het zullen eigen onthaalmedewerkers van de wachtpost zijn die de telefoon zullen opnemen.
0: Dankjewel, Gianni. Het Vlaams departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd maal 3 gegaan. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor ze een vergunning geven. En het kan niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als het advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
2: Het vreemde daaraan is dus dat het louter een advies is en de gemeente dus een beslissing neemt, maar dus vervolgens de adviesinstanties of overheden, die ministeries, in beroep gaan bij een hoger niveau en zelfs naar een rechtbank stappen als ook het hoger niveau uiteindelijk zijn advies niet volgt. Ja, dat is natuurlijk lof der zotheid en dat zou moeten stoppen.
0: Het zijn vooral zo'n vreemde projecten waar de Vlaamse administratie tegen in beroep gaat. Kallaerts vindt dat ze alleen in beroep zouden mogen gaan als er duidelijk juridische fouten zijn gemaakt. In L'Église in de provincie Luxemburg zullen mogelijk scoutskampen geannuleerd worden omdat er wolven in de buurt zijn. Gisteren zijn er 20 schapen doodgebeten. De burgemeester gaat overleggen met experts of de 19 kampen in zijn gemeente veilig kunnen doorgaan. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is vannacht afgesloten met een groot vuurwerk in Washington. Daarvoor was er een speech van president Trump. Alles werd wel urenlang uitgesteld door een dreigend onweer. Thomas de Graven was erbij.
3: Het grootste vuurwerk ooit heeft dan toch plaatsgevonden hier op de 4 juli-viering. Al was het technisch gezien al 5 juli, want het hele slotevenement werd urenlang uitgesteld en ingekort door een onweersdreiging. Mensen hadden de hele dag in de hitte staan aanschuiven om op het moment dat de ceremonie had moeten starten te horen dat er moest geëvacueerd worden. Dat gebeurde dik tegen de zin van de tienduizenden aanwezigen. Ze bleven rondhangen en Donald Trump liet weten dat hij vast van plan was om nog zijn speech te geven. Dat werd uiteindelijk, zoals verwacht, een typische Trump-speech met veel partijpolitiek en overgoten met patriotisme. Daarna volgden 850.000 vuurwerkpijlen voor het publiek hier, voornamelijk aanhangers van de president, een beloning na een uitdagende dag.
0: In de Albanese hoofdstad Tirana zijn gisteravond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Er zijn al een paar weken protesten in Albanië. Eerst waren die gericht tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied, maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
4: Everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future. We want a future when foreigners cannot come and buy our country. We want to live as Europeans. We want to live with dignity.
0: Verschillende Europarlementsleden hebben gezegd dat Albanië de plannen voor het luxe resort zou moeten opbergen, omdat anders de toetredingsgesprekken met de EU in het gedrang kunnen komen. Op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Een verslag van Tom Boudeweel.
5: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: En de overwinning van Marokko is ook bij ons gevierd, vooral in Antwerpen en Brussel. De winst was verdiend en Marokko is klaar om ook de finale te winnen, zeggen de supporters.
6: Het is een victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est à ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
0: Ook in Nederland is gevierd, maar daar braken in verschillende steden rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven 30 graden. Vooraan, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Door personeelstekorten liepen de wachttijden er tijdens de voorbije hittegolf op tot 25 minuten. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
8: Goedemorgen. Hoe luisterde Gustav Mahler naar de muziek van Robert Schumann? Wel, daar gaf Mahler zelf een antwoord op, want hij nam de symfonieën van Schumann onder handen en maakte er een herorchestratie van. Met als bedoeling om de muziek helderder te laten klinken. En ja, de grootste toevoeging die Mahler deed was de dynamiek, dus welk instrument met welk volume moest spelen. Voor een mooie balans, hier en daar schrapte Mahler ook een herhaling en af en toe voegde hij ook wat noten toe om een bepaald akkoord sterker te laten klinken. Dit is symfonie nummer 2 van Schumann in die herorchestratie van Gustav Mahler.

Dirigent Maren Elsop, ze stond hier voor het ORF Vienna Symfonieorkesten voor de tweede symfonie van Robert Schumann met daaruit het scherzo, het tweede deel, in een herorchestratie van Gustav Mahler. En een andere reden was natuurlijk dat het orkest groter werd in de tijd van Mahler. Instrumenten werden beter, er werden ook nieuwe instrumenten geïntroduceerd, dus sommige notaties van bij Schumann die konden wel een update gebruiken. We blijven bij Gustav Mahler met zijn lied over die gouden ring die op de bodem ligt van de Rijn. Dit is het lied Rijnlegendchen met mezzosopraan Christine.

Verhaaltjes waar Gustav Mahler al verzot op was als kind. Het boek Des Knaben Wunderhorn, met onder andere heel wat fantasierijke verhaaltjes over bijvoorbeeld een zangwedstrijd tussen een nachtegaal en een koekoek, met een ezel als scheidsrechter of een priester die een preek geeft aan de vissen. Uiteindelijk heeft Mahler veel van die verzen op muziek gezet, zoals ook deze Rijnlegendchen, een van de liederen van Gustav Mahler, zijn liedbundel Des Knaben Wunderhorn. En die melodieën heeft hij later ook nog hergebruikt in mooie melodieën voor zijn symfonieën. Dit was mezzosopraan Christa Ludwig. Het was een historische opname met New York Philharmonic en dirigent Leonard Bernstein. Dit is harpiste Lavinia Meijer.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs! Clara Live.
2: Of schilderij van Francisco de Goya botst, dan zou u ernaar moeten kijken met deze muziek erbij, de Goyescas van Enrique Granados, hier door pianiste Alicia de la Rocha in het vierde deel. En we hebben het ook over de Goyescas van Granados in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Die kunt u altijd beluisteren via VRT Max. Zometeen straks, na 8:30, hoort u nog eens dat strijkkwartet van Dvorak uit Amerika. En we gaan ook naar een andere bekende stad met Frank Sinatra. Zometeen.
3: Het is 8:30. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van VRT Nieuws met Lien de Koolman. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Dat is bevoegd voor de bezetting van de noodcentrales, maar door personeelstekorten lopen de wachttijden hoog op. Zeker tijdens de voorbije hittegolf was dat het geval. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is vannacht afgesloten met een groot vuurwerk in Washington. Daarvoor was er een speech van president Trump. Alles werd wel heel lang uitgesteld door stormweer. Toeschouwers werden eerst geëvacueerd en konden later terugkeren. Op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun 8e finale gewonnen. Ze spelen donderdag tegen elkaar in de kwartfinale. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Zon en wolken met kans op een lokale bui vandaag, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

New York met Frank Sinatra. En ook Antonin Dvorak wist maar al te goed hoe het was om in New York te zijn, want in kleine 3 jaar was hij daar directeur van het nieuwe conservatorium. Maar Dvorak had ook wel wat heimwee en dus trok hij tijdens de zomervakantie naar plekken die hem wat terugbrachten in gedachten naar het Tsjechische platteland. En een van die plekken was Spillville, een dorpje in Iowa, in de Verenigde Staten, opgericht door een zekere Jozef Spielman, vandaar Spillville, met in dat dorp een kleine 350 Tsjechische immigranten. Dvorak kon er zijn eigen taal spreken. Hij speelde er ook 's ochtends orgel tijdens de misdiensten. En ja, de zomer van 1893 noemde Dvorak een van de mooiste zomers uit zijn leven. Want toen was hij daar in Spillville. En had ook heel veel inspiratie voor nieuwe muziek. Want daar schreef hij onder andere dit 12e strijkkwartet, het Amerikaans.

De viervrouwen van het strijkkwart hier in het koningsdeel uit het Afrikaanse kwartet. Kwart nummer 12 van Antonin Dvorak. Het is vandaag 5 juli. Het was een belangrijke dag voor Engelse componist Ruffin. Want 5 juli in het jaar 1944 op de BBC een nieuw hobo-concerto van Ruffin in première gespeeld worden. Maar de nieuwe bedreiging van de nieuwe aanval op Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 ging het concert uiteindelijk niet door. En ik moest van William wachten tot na de zomer, tot eind september, om dat hobo-concerto te uitvoeren. Het is Stefan Goncourt in de finale, dat werk van Williams.

geschreven toen Rick Vaughan Williams 70 jaar was. Concerto voor Hobo en Snickers. Hij schreef het voor de Engelse hoboist Lon Goose, de broer van de dirigent Eugene, die ik ook zou dirigeren. Hier horen we hoboist Stefan Rancourt in de finale. Derde deel, het Hell Orchestra. Minder aan het werk voor mij toch van Rick Vaughan Williams. Maar leuk om te horen, dit concert door Hobo. Frank Ballet, die zet nog even piano. 9 uur met jazz prelude van George Gershwin. Goedemorgen.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Minister Van den Broeke wil het noodnummer voor huisartsen van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken na aanhoudende problemen. En de viering voor 250 jaar Verenigde Staten in Washington loopt uren vertraging op door stormweer. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je een huisarts van wacht kan bereiken, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken, Quentin. Die is bevoegd voor de bezetting van de noodcentrales, maar door personeelstekorten lopen de wachttijden hoog op. En Gianni Palink, dat was zeker zo tijdens de hittegolf van vorige week.
1: Ja, want de hitte deed het aantal oproepen naar de noodcentrale fors toenemen. En wie 1733 belde voor de dokter van wacht, niet voor dringende medische hulp, moest soms tot 25 minuten wachten. Frustratie bij mensen die een huisarts nodig hadden, maar ook bij de huisartsen zelf. En die problematiek doet zich kennelijk wel vaker voor, zeker in vakantieperiodes. Daarom wil Van den Broeke bekijken hoe zijn diensten het nummer 1733 kunnen overnemen. Hij heeft dat eerder al besproken met Binnenlandse Zaken. Maar er zijn huisartsenwachtposten die niet meer wachten. Bijvoorbeeld de wachtpost Druivenstreek, met onder meer de gemeente Tervuren. De komende zomermaanden werken zij niet meer samen met de noodcentrale. Inwoners zullen wel nog naar 1733 kunnen bellen, maar het zullen eigen onthaalmensen van de wachtpost zijn die de telefoon zullen opnemen.
0: Dankjewel voor de uitleg, Gianni. Het Vlaams departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd maal 3 gegaan. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor ze een vergunning geven. Als dat advies niet gevolgd wordt, kan de overheid in beroep gaan. Maar dat is niet logisch, zegt N-VA-parlementslid Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
2: Voor eerst is het een administratie, een ministerie, die een advies formuleert aan een gemeentebestuur of een provinciebestuur. Als daar dan het woord advies wordt uitgehold, omdat men eigenlijk zegt, kijk, we geven een suggestie wat u kan doen, en dan is het aan u. Maar dan vervolgens zegt, als u mijn suggestie niet hebt gevolgd, dan ga ik vervolgens in beroep. Vind je dat een zeer vreemd gegeven en het zou eigenlijk moeten opgezet worden.
0: De Vlaamse administratie gaat vooral in beroep tegen zo'n vreemde projecten. Kallaerts vindt dat dat alleen zou mogen als er duidelijk juridische fouten zijn gemaakt. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is vannacht afgesloten met een groot vuurwerk in Washington. Daarvoor was er een speech van president Trump. Alles moest wel heel lang uitgesteld worden door stormweer. Thomas de Grave was erbij.
3: Het grootste vuurwerk ooit heeft dan toch plaatsgevonden hier op de 4 juli-viering. Al was het technisch gezien al 5 juli, want het hele slotevenement werd urenlang uitgesteld en ingekort door een onweersdreiging. Mensen hadden de hele dag in de hitte staan aanschuiven om op het moment dat de ceremonie had moeten starten te horen dat er moest geëvacueerd worden. Dat gebeurde dik tegen de zin van de tienduizenden aanwezigen. Ze bleven rondhangen en Donald Trump liet weten dat hij vast van plan was om nog zijn speech te geven. Dat werd uiteindelijk, zoals verwacht, een typische Trump-speech met veel partijpolitiek en overgoten met patriotisme. Daarna volgden 850.000 vuurwerkpijlen. Voor het publiek hier, voornamelijk aanhangers van de president, een beloning na een uitdagende dag.
0: Er is een bosbrand uitgebroken in de buurt van Thessaloniki, de op één na grootste stad van Griekenland. Het vuur verspreidt zich snel. 3 kleine dorpen zijn geëvacueerd. De politie heeft een man van 76 gearresteerd die de brand veroorzaakt zou hebben. Ook in de Pyreneeën in Frankrijk is een nieuwe brand ontstaan. Die heeft vannacht al 900 hectare natuur verwoest. Bijna 600 brandweermensen zijn daar aan het blussen. En ook in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. Op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Een verslag van Tom Boudeweel.
4: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: De overwinning van Marokko is ook bij ons gevierd, vooral in Antwerpen en Brussel. De winst was verdiend en Marokko is klaar om ook de finale te winnen, zeggen de supporters.
5: C'est une victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est à ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
0: Ook in Nederland is gevierd, maar daar braken in verschillende steden rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. Zon en wolken vandaag met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven 30 graden. Vooraan in dit nieuws, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Door personeelstekorten liepen de wachttijden er tijdens de voorbije hittegolf heel lang op. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
7: Goedemorgen, tijd voor Bach.

0: De eerste orkestsuite van Johann Sebastian Bach met daaruit de ouverture door de muzikanten van I Barocchisti onder leiding van Diego Fasolis. En haal de Clara-app er even bij.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: Want het is weer tijd om van u te laten horen. Ik heb twee muziekstukken klaarstaan, maar u bepaalt wat ik moet laten horen. En het is best wel een moeilijke keuze, vind ik. Want ofwel gaan we straks voor een film op zondagochtend en halen we nog eens een klassieker boven van Hitchcock met een even legendarische soundtrack van Bernard Herrmann. En dan horen we straks de muziek van Psycho.

Een beetje horror op zondagochtend met alleen maar strijkers. De soundtrack voor de film Psycho uit 1960. Een spannende soundtrack van Bernard Herrmann. Ofwel wordt het een zondagochtend met een kleine opfrissingscursus en passeren we nog even langs alle instrumentengroepen van het Symfonisch Orkest. Want daarvoor schreef Benjamin Britten deze Young Person's Guide to the Orchestra.

Ook leuk natuurlijk, The Young Person's Guide to the Orchestra voor volledig symfonisch orkest. Dat kan het straks ook worden, muziek van Benjamin Britten. Maar u bepaalt nu via de Clara-app wat ik zo meteen moet laten horen op zondagochtend. Ofwel dus een suite uit Psycho van Bernard Herrmann voor alleen maar strijkers. Ofwel toch het volledig symfonisch orkest met Benjamin Britten en The Young Person's Guide to the Orchestra. Laat het me nu weten, u hebt een kleine 5 minuten.

Mooie nieuwe opname van pianist Shane van Neerden in onder andere deze tweede pianosonate, de Concord Mass van Charles Ives. Heel wat berichten in de Clara-app, onder andere van Rijn, die graag terug wil naar het eerste middelbaar, want toen ontdekte Rijn die muziek van Benjamin Britten, The Young Person's Guide to the Orchestra. En ook Guy wil het hele orkest in volle actie op zondagochtend met Britten. Lodewijk denkt dat Britten inderdaad wel genoeg fans zal hebben in de Clara-app, dus Lodewijk kiest voor het andere voorstel, voor Psycho van Bernard Herrmann. Net zoals Ludo, die graag nog eens wil beven op de horror van Psycho. Er zijn veel mensen die zeggen dat Psycho misschien wel een van de beste filmsoundtracks aller tijden is. Het is inderdaad fantastische muziek, alleen maar voor strijkers. Ja, Britten en Herrmann, ze zijn aan elkaar gewaagd. Het was een nek-aan-nek race, maar uiteindelijk is het toch dit geworden.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Clara Live.

Een kennismaking met en meteen ook langs alle instrumentengroepen van het Symfonisch Orkest met de Young Person's Guide to the Orchestra van Benjamin Britten uit 1945. En als vertrekpunt neemt Britten een thema van Henry Purcell, dus eeuwenoude Engelse muziek, om er vervolgens 13 variaties op te laten spelen door verschillende instrumenten en om te eindigen in een wervelende fuga. Hier gespeeld door het Symfonieorkest van de Beierse Omroep onder leiding van dirigent Maris Jan. Nog wat muziek uit Engeland. Go Crystal Tears. Dat is een mooi nummertje van John Dowland.

Sopraan Grace Davidson met David Miller op luid in Go Crystal Tears van John Dowlands. De Amerikaanse componist Steve Reich dacht, ja, als George Gershwin taxihorens mag gebruiken in An American in Paris, als Edgar Varèse brandweersirenes gebruikt voor zijn werk Amérique, en als John Cage zelfs radio's gebruikt in zijn muziek, dan kon Steve Reich dat ook doen. Hij trok met een bandopnemer door de straten van New York en nam er heel wat stadsgeluiden op, om die vervolgens thuis in te laden op een digitale sampler, op een soort synthesizer. Het was een van de eerste keren trouwens dat Reich zijn geluiden digitaliseerde en ze kon laten afspelen door simpelweg een noot in te duwen op een klavier. En het resultaat is City Life, een heel tof werk uit 1995, met hier onder andere de geluidsopname van een krantenjongen die in de straten van New York kranten verkoopt met de slogan Check It Out.

Wanneer sirenes, dichtslaande autodeuren en andere stadsgeluiden plots muziek worden. Heel ritmische muziek. Steve Reich ging dat experiment aan met zijn orkestwerk City Life uit 1995. Geschreven voor drie ensembles, Ensemble Moderne, London Sinfonietta en Ensemble Intercontemporain. Het is een werk voor geluidsopnames van de stad New York in combinatie met kamerorkest. Onder andere twee vibrafoons, fluiten, hobo's, klarinetten, ook twee piano's en enkele strijkers. En dit waren de eerste twee delen uit City Life.

De stemmen van Ars Nova Kopenhagen, dirigent Paul Hillier in hun heel verstillende versie van The Deer's Cry, een koorwerk van Arvo Pärts. Na 10 uur nog veel meer muziek voor een zomerse zondag samen met Cara van der Aura. Mooie zondag!

0: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Linde Koman. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733 van de huisartsenwachtposten overnemen van Binnenlandse Zaken. Dat is op dit moment bevoegd voor de werking van de noodcentrales, maar door een personeelstekort lopen de wachttijden hoog op bij 1733. Tijdens de hittegolf vorige week moesten bellers tot 25 minuten wachten voor ze geholpen werden. De Vlaamse overheid gaat steeds vaker in beroep tegen vergunningen die uitgereikt zijn door gemeentebesturen. In 4 jaar tijd is het aantal procedures verdrievoudigd. Gemeenten vragen eerst advies aan de Vlaamse overheid voor ze een vergunning geven. En het kan niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als dat advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
1: Het vreemde daaraan is dus dat het louter een advies is en de gemeente dus een beslissing neemt, maar dus vervolgens de adviesinstanties of overheden, die ministeries, in beroep gaan bij een hoger niveau en zelfs naar een rechtbank stappen als ook het hoger niveau uiteindelijk zijn advies niet volgt. Ja, dat is natuurlijk lof der zotheid en dat zou moeten stoppen.
0: De Vlaamse administratie gaat vooral in beroep tegen zo'n vreemde projecten. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers. Die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder raakte zwaar gewond. De 2 voetgangers zijn opgepakt. In Teheran, de hoofdstad van Iran, zijn 100.000 mensen samengekomen om te bidden voor de gedode religieuze leider Ali Khamenei. De gebeden zijn onderdeel van de uitgebreide uitvaartplechtigheden voor Khamenei. Die zullen duren tot hij donderdag begraven wordt. De grote afwezige is Mojtaba Khamenei, zijn zoon die aangeduid is als opvolger. Hij raakte zwaar gewond bij hetzelfde bombardement waarbij zijn vader gedood werd eind februari en hij is sindsdien nog niet in het openbaar gezien. Afwisselend zon en wolken met kans op een bui in het oosten en noordoosten. We halen zo'n 25 graden in het centrum van het land. De komende dagen wordt het stilaan weer warmer. Vanaf donderdag zitten we opnieuw rond of boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Cara van der Auwera.
3: Een mooie zondagochtend. Deze jongens zorgen ervoor dat de boter op uw pistolet mooi samensmelt met de muziek. Laat de koffie smaken. Het team van Jordi Savall zit al aan de wijn.

Laten we zingen en drinken, dat is de boodschap van Capella Real en Esperion Vente onder leiding van Jordi Savall met het anoniempje Quand je bois du vin clairé. Het zal wel zijn dat je hoofd ervan begint te draaien en we moeten nog een dansje placeren.

Deze componist Michael Praetorius associëren we met kerkmuziek, maar hij had blijkbaar ook ritme in zijn lijf. Hier uitgevoerd door Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra onder leiding van Skip Sempé. En ook dit duo zet er vaart achter, want ze vertegenwoordigen een heel orkest en het moet nog dansbaar zijn ook. Klaar om het toneel op te gaan met de Suite Française d'après Claude Gervaise van Poulenc, celliste Jean-Guyen Queyras en Alexandre Tarot.

Ja, overtuigend zijn ze wel, vrienden. Jean-Guyen Queyras en Alexandre Tarot. En de suite française d'après Claude Gervaise van Francis Poulenc. Ik zeg u geen vaarwel, mijn vriend. Dat zou een titel zijn die zou passen bij elk concert dat dit drietal geeft. Van zodra ze opkomen, zijn ze eigenlijk al aan het afscheid nemen. Het ensemble Les Adieux. Hier met een strijktrio van Hyacinthe Jadin.

0: Aldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Clara, live.

0: smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara Live. Ja, er zijn wel wat componisten die werken geschreven hebben ter gelegenheid van een afscheid. Beethoven heeft zo'n pianotrio dat Les Adieux heet, Ludovico Einaudi ook. Joseph Haydn componeerde een afscheidssymfonie, dus misschien heeft dit ensemble daar dan wel de mosterd gehaald. Les Adieux met het eerste deel uit het eerste strijktrio van Hyacinthe Jardin. Er komt een zonnige week aan, maar ook de muziek wordt stilaan warmer. Braziliaanse temperaturen hier tussen dat wordt puffen tijdens deze tropische nacht van Ottorino Respighi.

0: In tegenstelling tot Bizet, Mozart en Rossini, die nooit in Sevilla geweest zijn en wel hun opera's daar situeren, is deze Ottorino Respighi wel naar Brazilië gereisd om er te dirigeren. En toen hij terug thuis was, heeft hij deze Braziliaanse impressies gecomponeerd. En nadien is het ook echt in première gegaan in Rio de Janeiro. Hier uitgevoerd door Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit.
1: De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

De meest bekende stem van dit ensemble heeft ervoor gekozen om op het hoogtepunt van haar wereldcarrière te stoppen met opera zingen. In die laatste jaren ondervond ze al wat stemproblemen. Nathalie Dessay. Maar ze is wel blijven zingen in het lichtere genre. Dat bewijst ook deze bossa nova van Jobim. En Thibaut Garcia trekt erop uit met zijn gitaar.

Twee gitaarstukjes van Agustin Barrios met Thibaut Garcia. Een heel mooie zondagochtend hier bij Clara. Maak het maar gezellig daar. Karin is al goed bezig, lees ik in onze app, met haar leeshoek in de tuin. Dadelijk na het nieuws van 11 zomeren we gewoon lekker verder.

0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Linde Koman. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak al 900 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Er zijn zo'n 600 brandweermensen ter plaatse, maar de brand blijft uitbreiden. Ook in de Gare in het zuiden van Frankrijk is gisteravond een nieuwe brand uitgebroken. Daar is intussen 40 hectare natuur verwoest. Er zijn op dit moment ook zware bosbranden in Spanje, Portugal en Griekenland. In Floren in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Floren en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij gisteravond laat. Dat meldt ABC News op basis van de politie van New York. Het incident gebeurde op Coney Island in Brooklyn. 4 van de slachtoffers zijn kinderen. De jongste is een jongen van 6. Er is niemand gestorven. 1 vrouw is wel nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De rest van de gewonden is stabiel. De politie heeft nog geen verdachte kunnen arresteren. In Teheran, de hoofdstad van Iran, zijn 100.000 mensen samengekomen om te bidden voor de gedode religieuze leider Ali Khamenei. De gebeden zijn onderdeel van de uitgebreide uitvaartplechtigheden voor Khamenei. Die zullen duren tot hij donderdag begraven wordt. De grote afwezige is Mojtaba Khamenei, zijn zoon die aangeduid is als opvolger. Hij raakte zwaar gewond bij hetzelfde bombardement waarbij zijn vader gedood werd eind februari. En sindsdien is hij nog altijd niet in het openbaar gezien. Zon en wolken met kans op een bui in het oosten en noordoosten. We halen zo'n 25 graden in het centrum van het land. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag zitten we weer rond of boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.
2: Hier krijg je wiebelende benen van en dat op een zondagochtend. Goedemorgen.

Ik moest toch even aan het werk van Kurt Weill denken tijdens deze Tänzerische suite van Eduard Künneke. Oké, hij was een tijdgenoot, maar misschien door de combinatie van dat theatrale karakter en het geïntegreerde jazzorkestje. Dit is wat ik bedoel, luister maar naar Kurt Weill.

0: London Sinfonietta onder leiding van David Atherton met kleine draaikroosjenmuziek van Kurt Weill. En misschien zit u daar aan de late ontbijttafel zo gezellig op zijn zondags wel plannen te maken voor de rest van de dag. Als u zin hebt om er eens op uit te trekken vandaag, zo lekker dicht bij huis, dan kan onze ontdekkingskaart misschien wel helpen. Want daarop verzamelen wij alle mooie plekjes bij u in de buurt.
1: Hidden Gems.
0: Er zijn altijd wel pareltjes te vinden, zo mooi verborgen achter een brug of in een weide, in de buurt van een kerk of een steegje achter je huis. Moest u zo'n hidden gem koesteren, dan zou het heel fijn zijn als u dat plekje deelt met ons en gewoon aanvult op die ontdekkingskaart. Die vind je terug op VRT Max. Je gaat er naar het Clara-kanaal, klikt de kaart open of je vult in waar we jouw hidden gem kunnen vinden en zo maken we samen een avontuurlijke zomer van.

Na een prelude van Guy Robart vroeg sopraan Olga Pasichnik zich nog af wat nu juist de point was. Ja, humor had hij wel, deze tijdgenoot van Mozart, Domenico Cimarosa. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

0: smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat.

Ondertussen werkt dit kwartet zich uit de snaren om alle strijkkwartetten van Beethoven op te nemen. Dat zijn er maar liefst 16 en ze voeren het uit op darmsnaren en met strijkstokken uit de tijd van Beethoven. Hier was het Chiaroscuro kwartet te horen in een oudere opname. Het vijfde van de 6 strijkkwartetten die Haydn op het einde van zijn leven nog componeerde. En terwijl Haydn zich bezighield met de precisie, sprongen ze in Zweden en Noorwegen op de tafel met deze muziek.

Na Ierland en Schotland zijn Zweden en Noorwegen aan de beurt. U vindt al deze liederen en dansen terug op het jongste album Sublimation van de groep Curious Bards. En kiezen is niet altijd verliezen, want hier toch nog een Schots geïnspireerd pianostukje van Amy Beach.

koos voor een leven in Londen, maar is van origine een Spaanse pianist, Antonio Ayarzabal, hier met Scottish Legend van Amy Beach. En hier is nog muziek van de Belgische componist Jean-Baptiste Saint-Gelais, begraven op het kerkhof van Oostende, met Glen van Looy op euphonium en Geert Kallaert aan de piano, tot het nieuws van 12.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. De bosbranden in Zuid-Europa razen verder. Er zijn al duizenden hectare natuur verwoest. En het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Het zuiden van Europa wordt getroffen door een hittegolf en verschillende grote bosbranden. Onder meer in de buurt van de Franse stad Perpignan zijn al verschillende hectare in rook opgegaan. Gianni Palink, is die brand daar intussen al onder controle?
1: Wel, volgens de lokale autoriteiten van het departement, de Pyrénées-Orientale, is de intensiteit van de brand in elk geval wel al afgenomen. De bosbrand daar, in de buurt van Perpignan, brak gisteravond uit over bijna 1000 hectare. Zo'n 600 brandweerlui zijn er ingezet om het vuur te bestrijden. En het is niet het enige getroffen departement in Frankrijk. Ook in de Drôme, ten zuiden van Lyon, woedt een brand in onbewoond bergachtig gebied, nu al 3 dagen. En de oppervlakte van het getroffen gebied is afgelopen nacht nog verdubbeld plots door de ongunstige wind. Ook in Spanje brandt het, dichtbij de Costa Brava. Die brand lijkt intussen gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is erop geheven, maar de brandweer blijft erg waakzaam. En in Portugal bestrijden momenteel zo'n 1300 brandweerlieden 2 grote bosbranden, vooral in de buurt van de gemeente Vuzela, tussen Porto en Coimbra is dat.
0: Dankjewel, Gianni. En in Griekenland zijn 2 fabrieken verwoest door een brand in de buurt van Thessaloniki. Dat is de op 1 na grootste de stad van Griekenland. Het vuur is daar intussen wel grotendeels onder controle. Dat vertelt correspondent Bruno Terzago.
2: Maar op dit moment is het probleem in Thessaloniki dat er een grote wolk van toxische stoffen boven de stad hangt, want er is een recyclagefabriek in de vlammen opgegaan. En die brand in die fabriek, die is moeilijk onder controle te krijgen op dit moment. Het advies is binnenblijven, ramen en deuren dicht houden en zelfs ook geen airconditioning gebruiken, omdat je dan lucht van buitenaf gebruikt om de airconditioning te verversen. Dus ja, het is even puffen en zweten in Thessaloniki vandaag tot die brand onder controle raakt.
0: De politie heeft een man van 76 liever gearresteerd. Die zou de brand veroorzaakt hebben toen hij dronken was. Eerder deze week vielen bij een bosbrand in Griekenland al 2 doden, een man en zijn zoon van 12. De bosbranden in Zuid-Europa zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. Het vuur wordt daar nog extra aangewakkerd door de wind. En ook bij ons komt er vanaf donderdag weer een heel warme periode aan. Het KMI verwacht een nieuwe hittegolf. Sabine Hagedoren, wat zijn de verwachtingen?
3: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
0: Dankjewel, Sabine. En het Vlaams departement Zorg heeft de waarschuwingsfase voor hitte afgekondigd. Het vraagt aan iedereen die werkt met kwetsbare groepen, zoals ouderen, jongeren, kinderen en chronisch zieken, om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. Op een parachutefestival in Namen is gisteren een parachutiste om het leven gekomen. Haar parachute begon tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. Ze probeerde zich nog los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Het evenement, dat ook vandaag nog zou doorgaan, zal wellicht geannuleerd worden. In Florennes, nog in de provincie Namen, heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard is in paniek geslagen en de massa ingestormd. De Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky hebben allebei gebeld met de Amerikaanse president Trump voor de 250ste verjaardag van de VS. Het gesprek met Poetin duurde zelfs 1,5 uur. En volgens het Kremlin heeft Trump opnieuw gezegd dat hij wil helpen om tot een diplomatieke oplossing te komen in de oorlog met Oekraïne. Zelensky zei dat het gesprek met Trump constructief was, maar dat het belangrijk is dat de VS blijft bemiddelen. De Rode Duivels maken zich klaar voor hun wedstrijd van de 8e finales op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. De aftrap is in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur onze tijd. Gisteren trainden de Rode Duivels nog eens achter gesloten deuren en ze zijn allemaal fit. De Amerikanen moeten het doen zonder hun topschutter die een rode kaart heeft gekregen in de vorige match. Verdediger Serginho Dest is geboren in Nederland en hij verwacht een spannende wedstrijd.
4: Ja, ik denk wel dat het een soort van gelijke wedstrijd is. Ik denk wel een beetje 50-50. Zij hebben goede spelers, maar wij hebben dat ook. En wij zitten heel goed in het tournament. En zij bij vlagen ook, maar bij vlagen ook wat minder. Dus het gaat gewoon een spannende wedstrijd worden. En we mogen de beste winnen.
0: In maart wonnen de Rode Duivels nog een oefenwedstrijd tegen de VS met 2-5. En in de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de eerste rit. Na de ploegentijdrit van gisteren startte Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna en 12 op de Sloveense topfavoriet Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. Daar wacht een lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. De start is straks om 2:05. Deze namiddag opklaringen en wolken in het noordoosten en oosten, kans op een bui. We halen zo'n 25 graden in het centrum. Het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Morgen al maxima van 26 tot 30 graden en daarna nog wat warmer. Vooraan in dit nieuws de bosbranden in Zuid-Europa. Onder meer bij Perpignan en Lyon in Frankrijk zijn al grote gebieden natuur verwoest. In Griekenland zijn 2 fabrieken in vlammen opgegaan. Je leest er meer over in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Cara van der Auweren.

Belgische muziek door een ensemble dat zijn uivere hoog in het vaandel draagt. Het Joseph Jongen Ensemble met het tweede deel uit zijn pianokwartet in S. Ja, en wat een wandeling al niet kan doen, wie weet leiden onze Hidden Gems, onze ontdekkingskaart met verborgen parels op VRT Max, nog wel tot mooie composities, want het was Brahms die ooit een wandeling maakte in het Zwarte Woud en zo geïnspireerd werd dat hij dit horentrio componeerde.

hornist Luc Berger, violist Werner Dikkel en pianist Jan Michiels. Ja, en je voelt gewoon die liefde voor de hoorn in dit werk van Brahms, die zelf ook hornist was, net als zijn vader. En Brahms componeerde het inderdaad na een wandeling in het Zwarte Woud, maar dat was ook het jaar dat zijn moeder overleed. En na dit trio heeft hij dan zijn Deutsches Requiem verder afgewerkt. De tijd was er rijp voor, het lag al even in de kast, want Brahms was eraan begonnen toen zijn goede vriend Robert Schumann overleden was. En van Brahms en Schumann gaan we naar een mooi lied van Schubert.

Blijf toch een beetje wennen om die mooie liederen van Schubert te ondersteunen met een heel orkest. Een delicate aangelegenheid lijkt me dat, want die pianopartij was zo belangrijk voor Schubert. Het ging hem echt om de muzikale versmelting tussen zanger en pianist. En deze bariton Benjamin Appel heeft samen met Münchner Rundfunkorchester een tijdje geleden een album opgenomen waar hij verschillende van die Schubert-liederen zingt in een versie dus voor orkest. En Accademia Ottobini houdt het bij de pure vorm van dit fluitquintet van Luigi Boccherini.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij?

0: jaren geleden, maar ik vond dat eigenlijk nog wel fijn, blokfluit spelen op school. Nu, dit is natuurlijk andere koek, fluitist Manuel Granatiero en Accademia Ottobini met het zesde fluitquintet van Luigi Boccherini.
1: De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

Pianist Alexandre Tarot met een ingetogen sonate van Domenico Scarlatti. Een mooie zondagmiddag ondertussen. Heel fijn dat u bij ons bent. Dit Spaans anoniempje begint al te bonzen in een bewerking van gambist Paolo Pandolfo.

Een Spaans anoniempje uit het album Improvisando van gambist Paolo Pandolfo. En als u houdt van wereldmuziek, dan kan u vanmiddag rustig verder genieten, want Zanzibar is een blijver. Geen vakantie voor dit programma, geen kiekjes in zwembroek. Het loopt gewoon rustig verder tijdens de zomer op zondag. Maar nu met Leenaert Jolijn, en dat is dan straks op Clara vanaf 6 uur.

La Pete Nera, een traditional uit Mexico door L'Arpeggiata. En dit is nieuw op Clara deze zomer, El Dorado, een programma van Jan van Biezen, die we ook kennen als voormalig nethoofd van Studio Brussel of van De Tijdloze. Daar werkt Jan mee achter de schermen. En vanaf 8 uur vanavond zit hij hier bij ons. Dat is na Zanzibar. Maak er een mooie dag verder van. Geniet van Summertime dadelijk na het nieuws van 1.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De bosbranden in Zuid-Europa hebben al duizenden hectare natuur verwoest. En bij ons verwacht het KMI de komende dagen een nieuwe hittegolf. Het zuiden van Europa wordt getroffen door verschillende grote bosbranden. Onder meer in de buurt van de Franse stad Perpignan zijn al verschillende hectare in rook opgegaan. Gianni Palink, is die brand daar al onder controle?
1: Nee, het vuur brak er gisteravond uit. In de loop van de ochtend nam de intensiteit ervan af, maar door de wind is het weer in kracht toegenomen nu. Meer dan 1300 hectare is al vernield, honderden brandweerlui zijn er in de weer en versterking is onderweg. Het is niet het enige getroffen departement in Frankrijk. Ook in de Drôme, ten zuiden van Lyon, woedt een brand in onbewoond bergachtig gebied, nu al 3 dagen daar. En de oppervlakte van het getroffen gebied is afgelopen nacht verdubbeld door de ongunstige wind. Ook in Spanje brandt het, dichtbij de Costa Brava. Die brand lijkt intussen gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is er opgeheven, maar de brandweer verwacht opnieuw een moeilijke dag daar. En in Portugal is de brand in de buurt van de gemeente Vuzela nog niet volledig onder controle. Daar zijn zo'n 1200 brandweerlieden ingezet. Zij hopen in de loop van de namiddag het vuur onder controle te krijgen, omdat de omstandigheden daar nu gunstiger zouden zijn.
0: Dankjewel, Gianni. In Griekenland zijn 2 fabrieken verwoest door een brand in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. Het vuur is daar intussen wel grotendeels onder controle, vertelt correspondent Bruno Tersago.
2: Maar op dit moment is het probleem in Thessaloniki dat er een grote wolk van toxische stoffen boven de stad hangt, want er is een recyclagefabriek in de vlammen opgegaan. En die brand in die fabriek, die is moeilijk onder controle te krijgen op dit moment. Het advies is binnenblijven, ramen en deuren dicht houden en zelfs ook geen airconditioning gebruiken, omdat je dan lucht van buitenaf gebruikt om de airconditioning te verversen. Dus het is even puffen en zweten in Thessaloniki vandaag tot die brand onder controle raakt.
0: De politie heeft een man van 76 gearresteerd. Die zou de brand veroorzaakt hebben toen hij dronken was. Eerder deze week vielen bij een bosbrand in Griekenland 2 doden, een man en zijn zoon van 12. Die bosbranden in Zuid-Europa zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. En het vuur wordt nog extra aangewakkerd door de wind. Ook bij ons komt er weer een heel warme periode aan. Sabine Hagedoorn blikt vooruit.
3: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
0: Het Vlaams departement Zorg heeft de waarschuwingsfase voor hitte afgekondigd. Het vraagt aan iedereen die werkt met kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken, om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. Op een parachutefestival in Namen is gisteren een parachutiste om het leven gekomen. De parachute van de vrouw begon tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. Ze probeerde zich nog los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Er loopt een onderzoek naar wat er is fout gelopen. De Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky hebben allebei gebeld met de Amerikaanse president Trump voor de 250ste verjaardag van de VS. Het gesprek met Poetin duurde zelfs 1,5 uur en volgens het Kremlin heeft Trump opnieuw gezegd dat hij wil helpen om tot een diplomatieke oplossing te komen in de oorlog met Oekraïne. Zelensky zei dat het gesprek met Trump constructief was en dat het belangrijk is dat de VS blijft bemiddelen. De Rode Duivels maken zich stilaan klaar voor hun wedstrijd in de 8e finales op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. Gisteren trainden de Duivels nog eens achter gesloten deuren. Ze zijn ook allemaal fit. De aftrap is in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur onze tijd. De Amerikanen moeten het zonder hun topschutter doen, die een rode kaart kreeg in de vorige wedstrijd. Verdediger Sergino Dest is geboren in Nederland en hij verwacht een spannende wedstrijd.
4: Ja, ik denk wel dat het een soort van gelijke wedstrijd is. Ik denk wel een beetje 50-50. Zij hebben goede spelers, maar wij hebben dat ook. En wij zitten heel goed in het tournament. En zij bij vlagen ook, maar bij vlagen ook wat minder. Dus het gaat gewoon een spannende wedstrijd worden. En we mogen de beste winnen.
0: In maart wonnen de Rode Duivels nog een oefenwedstrijd tegen de VS met 2-5. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over minder dan een uur aan de eerste gewone rit. Na de ploegentijdrit van gisteren startte Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna en 12 op de Sloveense topfavoriet Tadej Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. Daar wacht een lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. Deze namiddag opklaringen en wolken in het noordoosten en oosten is er kans op een bui. We halen zo'n 25 graden in het centrum. En het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Morgen al maxima van 26 tot 30 graden en daarna nog wat warmer. De hitte en droogte veroorzaakt al dagenlang bosbranden in Zuid-Europa. Daarmee begon dit nieuws. Onder meer in Perpignan en Lyon in Frankrijk zijn al grote gebieden natuur verwoest. In Griekenland zijn 2 fabrieken in vlammen opgegaan. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Code Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Clara, live.

0: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Mechelen zijn vannacht 4 mensen gewond geraakt bij een schermutseling waarbij ook zeker 1 schot gelost werd. Het gaat om 2 mannen en 2 vrouwen van achteraan de 30. Dirk van der Zande van de politie vertelt wat er gebeurd is.
2: Het bleek daar te gaan om een groepje van 4 personen die daar werden opgewacht door een man. Die laatste heeft dan ook een schot gelost in de lucht. Er ontstaat onmiddellijk een schermutseling waarbij de 4 personen de verdachte kunnen overmeesteren. Deze werd dan ook gearresteerd, overgebracht naar het commissariaat. 1 vrouw is aan het hoofd gewond geraakt, geen schotwonden, maar had wel verzorging nodig in het ziekenhuis. De 3 andere personen raakten lichtgewond.
1: De verdachte is een man van 38. Hij wordt momenteel verder verhoord. De bosbranden die Zuid-Europa al dagenlang teisteren lijken op enkele plaatsen stilaan onder controle te raken. De brand bij de Costa Brava in Spanje lijkt gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is er opgeheven, maar de brandweer blijft waakzaam. In Portugal heeft de brandweer ongeveer 80% van de brand in de buurt van Fuzela, ten zuidoosten van Porto, onder controle. In 3 dagen branden zo'n 13.000 hectare af. In Frankrijk bestrijden bijna 600 brandweerlui een brand in de buurt van Perpignan. En in Griekenland verwoestte het vuur 2 fabrieken in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. De brand in een recyclagefabriek raakt moeilijk onder controle en verspreidt een toxische wolk. Eerder deze week vielen in Griekenland 2 doden bij de bosbranden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zojuist begonnen aan de eerste gewone rit na de ploegentijdrit van gisteren. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. De Tour blijft dus nog een dagje in Catalonië. Christel van der Goor, wat mogen we verwachten van deze tweede etappe?
3: Wel hopelijk een heel explosieve finale, want we krijgen 3 lokale ronden van 13 kilometer op en rond de Olympische Heuvel van Montjuïc, net buiten het centrum van Barcelona, met 2 steile hellingen daarin. Dus dan denken we vooral aan puntjes voor die finale. En dan denken we aan namen als Pogacar natuurlijk, Tom Pitcock. We hebben Del Toro, Vinegaard, de gele truidrager, Paul Sexas, wie weet Mathieu van der Poel en natuurlijk ene Remco Evenepoel.
1: Bedankt Christophe. En Remco Evenepoel die verwacht ook een pittige finale.
4: Ik denk dat er veel zal afhangen van welke vlucht dat er wegrijdt, hoeveel dat ze voor hebben enzovoort. Afhankelijk van wat dat Visma ook zal doen. Dan daarna zal het wel elk rondje harder en harder gaan. Dus het zal een heel lange en explosieve finale worden.
1: Deze namiddag opklaringen en wolken. In het noordoosten en oosten is er kans op een bui. We halen zo'n 25 graden in het centrum. En het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Morgen al maxima van 26 tot 30 graden. En daarna nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
5: Goedemiddag. Heel fijn dat we samen deze zondagmiddag op Clara mogen doorbrengen. Ik heb mooie muziek klaarstaan, van Bach tot Amanda Meyer, van Beethoven tot John Adams. En ik hoop dat u dit nu hoort via uw oortjes, met strandwater tot aan uw enkels, met voeten die langzaam wegzakken in het zeezand. Een beetje zoals de dame in dit stuk van Percy Grainger, Molly on the Shore.

Muziek als verjaardagscadeau. Percy Grainger schreef dit Molly on the Shore in 1907. Dus als cadeau voor zijn moeder. Dus zijn moeder heette niet Molly. Nee, die heette Rosanny. Maar Grainger vertrok daarvoor van een oud-Iers volkslied met die titel. Ludwig van Beethoven die dook dan weer op vraag van de Schotse Board of Trustees for Encouragement of Art and Manufactures in de rijke schat die de Schotse volksliederen zijn. Enfin, hij deed dat iets wat tegen zijn zin en voor een naar Beethoven zijn idee veel te laag loon. Maar toch ging hier volledig voor. Het werden kleine parels zoals dit The Sweetest Lad Was Jamie met bariton Wolfgang Holzmeier.

twee beesten die met fluo-stift zijn gemarkeerd in het rijke alfabet van de muziekgeschiedenis. Hier net Bach, met enkele dansen uit zijn tweede orkestsuite, gespeeld door Il Fondamento. Ze sloten af met die bekende Badinerie. En daarvoor een van de Schotse liederen van Beethoven met bariton Wolfgang Holzmaier. De renners van de Ronde van Frankrijk die starten in Catalonië, gaan dan naar Frankrijk, hoorde ik in het nieuws. Wel, wij doen hier zoveel beter. Het is nog geen 2:20 en we waren al in Ierland, in Schotland. En nu gaan we hop naar de Baltische Staten met koormuziek van een zeer levende componist. Het is een Est en nee, het is niet Arvo Pärt. Het is Tönu Korvits. Ook hij vertrok voor zijn cyclus Kreek's Notebook van volksliederen. In zijn geval van liederen die zijn verre voorganger, de componist Cyrillus Kreek, heeft verzameld. Cyrillus Kreek, ik denk dat die naam perfect zou passen in een boek van Harry Potter.

Maar Vatan ules mele, ik staar naar de berg waar Jezus onder het bloed zijn hoofd neerlegde en huilde. Het is een hymne zoals ze die kennen in de Baltische Staten, maar hier bewerkt voor koor en orkest door de Estse componist Tuinu Kurwitz. Heel mooi gezongen en machtig door een Brits koor en orkest, Choir of Holloway, samen met de Britain Sinfonia. Amanda Meyer was de eerste Zweedse vrouw die in 1872 een diploma orkestdirectie kreeg aan het Conservatorium van Stockholm. Ze schreef ook knappe muziek die het trio Ernest ons vorig jaar leerde kennen, zoals haar pianotrio in Mimol Groot, waar ook al invloeden van de Zweedse volksmuziek in rond waren.

Manschattentanz heet dat, waarbij de pianist zijn instrument als slagwerk gebruikt en enkel het ritme van een opzwepende volksdans speelt, waarbij hij dan ook speelt met de nagalm, de natuurlijke nagalm eigenlijk van de piano. Ja, dat is het fijne, hè? Als Gerrit Valkenaars de muzieklijst bepaalt, dan val je van de ene verrassing in de andere. En zo ook met dit werk van John Adams voor strijkkwartet. Ook hier tast de cadans en melodie af wie van de twee de bovenhand mag nemen. We horen eerst het Kronos-kwartet en nadien wint de melodie in muziek van Samuel Coleridge Taylor.

slotdeel van een klarinetquintet dat Samuel Coleridge Taylor op zijn 19e afwerkte aan het Conservatorium van Londen, uitgedaagd door zijn leraar Charles Villiers Stanford. En daarvoor de denderende trein die de muziek van John Adams kan zijn. We hoorden een van zijn alleged dances met het Kronos Quartet. En nu weg van alle allegro agitatos. We nemen een duik in de fonteinen van Rome met Ottorino Respighi. Want los van de cipressen die je daar ook bezong, waren die fonteinen wat hem het meeste trof toen hij in 1913 vanuit zijn thuisstad Bologna in Rome aankwam. En Respighi neemt ons een dag lang mee langs zijn vier favoriete fonteinen. We beginnen bij dageraad, bij de fontein in de Valle Giulia. Voor wie ooit in Rome was, die herinnert zich zeker die mooie fontein in het park voor de Villa Borghese.

0: Het orkest Symphonique de Montréal met Fontane di Roma. De vier symfonische postkaarten die Ottorino Respighi stuurde van vier fonteinen in Rome. Ja, als we Respighi zouden kunnen vragen wat hij zou aanraden als verborgen parels in Rome, zou er zeker zo'n fontein bij zijn. Maar heeft u hier in België ook zo'n plek waar u van denkt? Die kennen de mensen misschien nog niet en ze is zeer de moeite. Wat we maken met Clara deze zomer, een grote landkaart met van die verborgen plekken getipt door ons allemaal, door ons presentatoren, maar ook vooral door jullie luisteraars. Wij noemen dat de Hidden Gems. Ik ga even kijken op het Clara-kanaal op VRT Max hoe u uw ultieme tip voor een onbekende plaats in eigen land kan toevoegen op de kaart. Die van mij staat er ook al op. Dat is de Japanse tuin in Oostende.
1: De zomer van Clara.
0: Een maand geleden was het op de kop, 200 jaar geleden, dat Carl Maria von Weber overleed, een componist die nu overschaduwd wordt door zijn tijdgenoten Beethoven en Schubert, maar die zijn tijd best wel veel succes kende. En dat succes wou klarinetist Roland Hendricks in de verf zetten toen hij in 2022 de twee klarinetconcertos van von Weber opnam. En ik heb nu zijn eerste integraal klaarstaan voor u op deze mooie zondagmiddag. Geniet ervan.

Het bewijst dat componist Carl Maria von Weber veel meer is dan zijn opera Der Freischütz alleen. Het was zijn eerste clarinetconcerto met vooraan een heel geïnspireerde Roland Hendricks samen met de Rheinische Philharmonie onder leiding van Michel Tilquin. Zo is George Gershwin ook veel meer dan An American in Paris of Porgy and Bess. Het was bijvoorbeeld ook een zeer begaafd kunstschilder. En dit is een van die andere wereldwerken die Gershwin heeft geschreven. Een pianoconcerto dat niet pianoconcerto heet, maar wel Rhapsody in Blue. Pianist Stefano Bolani die mag zijn talent nog maar eens bewijzen. Al doet het allereerste instrument dat we horen vooral denken aan het concerto van Von Weber dat we net hebben gehoord.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Clara Life.

Heerlijk bruisend, hè? Die Rhapsody in Blue van George Gershwin. Toch wel een referentieopname hier, hoor. Met Stefano Bollani aan de piano, samen met het Gewandhausorkest Leipzig, onder leiding van Riccardo Chailly. Het is 3:40 geweest en ik heb hier een hele mooie aria klaarstaan van George Frederick Handel, maar ook met een hele mooie stem van een mezzo-sopraan. De mooiste van Frankrijk, voor mij, Eva Zajcik.

Twee delen. Het zesde concerto grosso van Arcangelo Corelli met ensemble Europa Galante van Fabio Biondi. En voor wie zich afvroeg wie daarnet ook die prachtige aria Stilia Mare uit de opera Tolomeo van George Frederick Handel zong. Wel, het was de warme Franse mezzosopraan Eva Zajcik. We halen er tot aan het nieuws van 4 uur nog even een directe tijdgenoot van Handel en van Bach bij, Georg Philipp Telemann. Een man met een wel zeer genereuze ganzenveer die gigantisch veel heeft geschreven, waaronder ook deze Sinfonia Melodica. Beetje verwarrende titel ook, want niet geschreven voor die blaaspiano die sommigen van ons nog in het groen of oranje in de kast hebben liggen. Wel voor 2 hobo's, strijkers en basso continuo.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Bij een diefstal met geweld in een huis in Kasterlee in de Antwerpse Kempen is een bewoner gewond geraakt. Lieselotte Klaasens van het parket vertelt wat er gebeurd is.
3: Vier gewapende en gemaskerde mannen drongen daar een woning binnen door het raam op de eerste verdieping in te slaan. De bewoner is bij de feiten gewond geraakt. Er konden de daders ook buit worden gemaakt. Nu, de daders zijn op dit moment nog steeds spoorloos. Het verder onderzoek zal gebeuren door de federale politie.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vindt het goed dat het noodnummer 1733 om de dokter Van Wacht te bereiken weer onder de bevoegdheid van Volksgezondheid zou vallen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat nummer weer overnemen en dus weghalen bij Binnenlandse Zaken, nadat de wachttijden bij dat nummer sterk opliepen tijdens de recente hittegolf. Ook minister Quintin vindt dat logisch. Het noodnummer 112 voor dringende hulp zou wel onder Binnenlandse Zaken blijven. De bosbranden in de Spaanse toeristische regio Costa Brava zijn onder controle, maar de brandweer vreest opflakkeringen of nieuwe brandhaarden. Want de nieuwe hittegolf doet de temperaturen weer stijgen en de planten en bomen zijn uitgedroogd, wat het ontstaan van een nieuwe brand vergemakkelijkt. Bij de bosbranden van de voorbije dagen is goed 2000 hectare in rook opgegaan. Later vandaag beslist de organisatie van de Ronde van Frankrijk of de rit van morgen wel kan doorgaan. Die brengt de renners langs de oostelijke Pyreneeën aan de Frans-Spaanse grens en daar lijken de bosbranden aan te wakkeren. Om veiligheidsredenen wordt de etappe dus mogelijk geschrapt. En in die Ronde van Frankrijk hebben de renners nog zo'n 75 kilometer te gaan in de tweede etappe. Christophe van de Goor, wat is de situatie daar nu?
4: Wel, de drie leiders, de twee Nederlanders, Frank van den Broek en Molenaar, samen met de Duitse kampioen Engelhardt, die hadden een voorsprong van 3,5 minuut. Die is geslonken naar nu nog een half minuutje. En dat heeft alles te maken met het feit dat het team van Tadej Pogacar, team Emirates, zich op kop gezet heeft van het peloton. We zijn aan het klimmen in het hinterland op weg naar aankomstplaats Barcelona. Het gaat bergop. En dat wil zeggen dat ook sprinters nu eraf moeten. Arnaud Dely was een van de eerste geloste. En ook Tim Merlier kromt nu op dit ogenblik in de problemen. 75 kilometer nog op weg naar Barcelona.
2: Dankjewel, Christophe. En motocross nog. Lucas Koenen heeft de MXGP in Zuid-Afrika gewonnen. Koenen won zowel de eerste als de tweede reeks. Onze landgenoot verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Zijn broer Sascha Koenen had pech in de MX twee klassen. Hij werd pas zesde, maar ook hij blijft leider in zijn klasse. Opklaringen en wolken. In het noordoosten en oosten is er kans op een bui bij maximaal tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en 26 tot 30 graden. In de loop van volgende week vaak zonnig en maximaal van 30 graden en meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
6: En met een uur lang nog fijne muziek, zoals die van Simeon ten Holt, die nu klaar staat. En wie nu in paniek schiet en denkt toch niet zijn canto ostinato die meerdere uren kan duren. Geen nood, de man heeft ook beduidend korter werk geschreven, zoals dit adagio uit zijn Natalon. Welkom allemaal.

De muziek van Simeon ten Holt heeft telkens een element van herhaling erin. Ook hier in de Taylor-cyclus Natalon, die hij schreef in 1979. Op 4 september brengt Pieter Wispelwey nieuw werk uit. Hij heeft de 3 suites voor cello solo van Benjamin Britten opnieuw opgenomen. Exact 25 jaar na zijn eerste opname. Ik kijk alvast uit naar de evolutie die we dan kunnen horen in die nieuwe opname. Maar voor deze zomer van Clara grijpen we terug naar ander werk dat Pieter Wispelwey op plaats zette. Samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Dat zeer aangrijpende Kol Nidrei van Max Bruch.

Ja, dus muziek die blijft ontroeren. Hè. Dit Kol niet drei van Max Broeg met Pieter Wispel. Wij samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, onder leiding van Daniel Sepetsch. En dat werk van Broeg wordt wel eens een gebed voor cello en orkest genoemd. Dat is niet mis als benaming, want de melodie komt ook van een gezongen gebed bij de Joodse eredienst Yom Kippur. Het is een melodie die ook andere componisten kon bekoren, waaronder John Zorn. Al verknipt hij die toch wel meesterlijk voor zijn strijkkwartet Kol Nidre. Dit is een versie voor strijkorkest met de Camerata Bern onder leiding van Patricia Kopaczynskaja van die Kol Nidre van John Zorn. Het is muziek die heel erg aan die van Arvo Pärt doet denken en die muziek sluit dan zometeen ook naadloos aan.

0: is muziek die de grenzen van uw luidsprekers opzoekt. Het is een lange crescendo, deze cantus in memory of Benjamin Britten, die Arvo Pärt begin 1977 schreef als eerbetoon aan Benjamin Britten, die in december van het jaar ervoor overleed. En daarvoor muziek voor strijkorkest, die erg aan onder andere het werk Fratres van Arvo Pärt deed denken. Dat was Kol Nidre van John Zorn.
1: De zomer van Clara.
0: We gaan wat extra zuurstof en koelte in uw namiddag blazen met werk waar je in het begin een krinkelend bergbeekje hoort, of het scheelt toch niet veel. Dit is het slotdeel van het tweede pianoconcerto van Johannes Brahms met Igor Levit aan de piano en de Villa Philharmoniker onder leiding van Christian Tielemann.

0: smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
3: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
2: Meer info op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Clara Live.

Ja, het is indrukwekkend hè, om te horen wat 22 jaar doet met een mens. Dat is de tijd die er zat tussen het eerste en het tweede pianoconcerto van Johannes Brahms. Igor Levit speelt hier net het slotdeel van zijn tweede pianoconcerto. We blijven nog heel even in het rijk van Brahms, maar vooral in het leven van zijn goede vrienden, de violist Joseph Joachim en zijn vrouw, de zangeres Amalia Weiss. Brahms schreef tweemaal een lied voor piano, altviool en stem voor hen. Eerst één om hun huwelijk te vieren en dan 20 jaar later één om datzelfde huwelijk te redden, ja, een duwtje in de rug te geven. Dat laatste lied, dat was Gestilte Sehnsucht. Dat horen we nu. We gaan luisteren naar zangeres Iris Vermillion. Veronica Hagen speelt altviool en Paul Gulda zit aan de piano.

De jonge Arnold Schönberg die sloot zich op zijn 20e als amateurcellist aan bij het amateurorkest Polyhymnia, in 1895 opgericht door Alexander von Zemlinski, zijn latere schoonbroer. En in het voorjaar van 1896 gaf dat orkest dan zijn eerste publieke optreden, met naast werk van Zemlinski ook het allereerste dat ooit publiek van Schönberg werd gespeeld. En dat hoorde u weer net. Zijn Notturno voor harp, viool en strijkers. En daarvoor een lied van Johannes Brahms dat nog 10 jaar ouder is, Gestilte Sehnsucht. Ik heb nog muziek van een levende componist tot aan het nieuws van 5 uur. G-Song van Terry Riley, die op 24 juni 91 is geworden. En na het nieuws krijgt u een heruitzending van De Jaren met Helene de Bruyne. Die praat met een dame die eind deze maand 90 wordt. Rita Turnquist-Verschuur is schrijfster en ze vertaalt de boeken van Astrid Lindgren. Het wordt zeker een fijn gesprek hier op Clara, maar voor wie graag verder naar muziek luistert, is er Clara Continuo natuurlijk. Met zometeen het 7e pianoconcerto van John Field met Michael O'Rourke aan de piano. Geniet van uw avond bij Clara of bij Clara Continuo. Ik ben er over enkele weken terug. Hadoeg, zeggen we dan in Limburg.

0: is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Na 4 dagen vol muziek loopt Rock Werchter stilaan op zijn einde. Het Belgisch fregat Leopold 1 heeft een technisch defect en we gaan live naar de finale van de tweede rit in de Ronde van Frankrijk. Het is vandaag de laatste dag van het festival Rock Werchter in Rotselaar. Alleen de 2 weekenddagen waren volledig uitverkocht, met elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Stijn de Voort ging de sfeer opsnuiven op de weide.
1: De Belgische punkband Kaat van Stralen mag het hoofdpodium openen op deze laatste festivaldag. Dan is er ook de Gentse groep Dressed Like Boys. Het publiek staat tot ver buiten de tent.
2: Fantastisch. Heel emotioneel. De jonge Elton John, top.
3: De Belgische artiesten worden onderschat.
1: Het terrein is dit jaar 1,5 hectare groter en de tent Club C staat op een andere plaats.
4: Anders heb je vaak zo de echo van alle podia tegelijk. Dus voor mij is het eigenlijk goed. Het is zo'n gezellig hoekje. Ja.
5: Het is veel open, waardoor dat je plaats hebt en een open gevoel hebt.
1: Het was een editie met perfect festivalweer. Maar 4 dagen Werchter, dat vreet aan je portefeuille.
2: We hebben het al een paar keer uitgerekend en de getallen zijn echt pijnlijk. €500?
1: De Britse new wave band The Cure sluit vanavond het festival af.
0: Een van de verdachten van een zwaar geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De verdachten zijn 2 voetgangers. De bestuurder waarmee ze ruzie kregen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Lieselotte Klaasens van het parket geeft meer uitleg.
6: 2 personen, een man van 35 jaar en een vrouw van 38 jaar, die zijn gisteren gearresteerd en verhoord. Ze zijn vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. De man die is aangehouden en in verdenking gesteld van poging doodslag. De vrouw heeft voorwaarden gekregen en is in verdenking gesteld van opzettelijke slagen aan 1 van de inzittenden.
0: De Belgische marine kan op dit moment geen beroep doen op haar 2 fregatten. Het ene, de Louise Marie, wordt momenteel onderhouden. Het andere, de Leopold 1, ligt met een technisch defect in een Amerikaanse marinebasis. De herstelling is niet zo makkelijk, omdat het fregat al 35 jaar oud is. De Leopold 1 had moeten deelnemen aan een NAVO-oefening, maar dat kan nu niet. En dat is pijnlijk, vindt vice-admiraal buitendienst Wim Robrecht, die ooit kapitein was van de Leopold 1.
7: Het is natuurlijk deplorabel wanneer dat we het programma niet kunnen afwerken zoals voorzien. Het standaard antwoord is shit happens. Het is niet gewenst, maar wanneer het natuurlijk structureel een gevolg is van onderhoud dat moeilijker en moeilijker kan uitgevoerd worden gezien de leeftijd van een schip, dan is dat natuurlijk met een impact op het operationeel programma.
0: De Belgische marine heeft 2 nieuwe fregatten besteld, maar die zullen pas klaar zijn in 2034. Jeugdbewegingen die deze zomer op kamp gaan naar de Ardennense bossen moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zegt wolvenkenner Joachim Merguet. Eergisteren is een kudde van 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die daar de komende weken doorgaan. Maar er is geen reden tot ongerustheid, zegt Joachim Merguet van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
8: Er zijn overal in Europa wolven en daar kamperen overal mensen tussen. En het is dus uiterst zelden dat een wolf een mens aanvalt. Dat is ook in België nog niet gebeurd. Ik denk dat het informeren van jeugdbewegingen met objectieve informatie, dat het belangrijkste is.
0: De bosbranden in Zuid-Europa dreigen een probleem te worden voor de Ronde van Frankrijk. Later vandaag beslist de organisatie van de Tour of de rit van morgen wel gereden kan worden. Die brengt de renners langs de oostelijke Pyreneeën aan de Frans-Spaanse grens en daar lijken de bosbranden aan te wakkeren. Om veiligheidsredenen zou het dus kunnen dat die etappe geschrapt wordt en ook rit 4 komt mogelijk in gevaar. En in die Ronde van Frankrijk rijden de renners momenteel de lokale lus in Barcelona in de finale van de tweede rit. Christophe van der Goor, hoeveel kilometer hebben ze nog te gaan?
9: Nog 25 kilometer en ik denk dat we een geweldige ontknoping gaan zien van deze tweede etappe in Barcelona. Want er blijven op dit ogenblik bij het binnenrijden van het lokale circuit en na één steile helling. Nog maar 25, 30 renners over van het peloton. En dat zijn alle tenoren met Pogacar, Vingegaard, Remco, Evenepoel, Mathieu van der Poel erbij. En een heel slecht moment, een lekke band voor de jonge Fransman Paul Sexas. Die moet proberen weer vooraan aansluiting te vinden. Op zijn tour is eigenlijk spreekwoordelijk al over 25 kilometer nog in broeierig warme omstandigheden in Barcelona.
0: Dankjewel, Christophe. En op het Grand Slam tennis toernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbelspel. Mertens won het dubbeltoernooi van Wimbledon vorig jaar nog en ook in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner in drie sets van een Taiwanese duo. Mertens doet wel nog mee in het enkelspel. Gisteren stunten ze door in de derde ronde het nummer 2 van de wereld uit te schakelen. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en maxima van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig en maxima richting 30 graden of meer. We beginnen heel waarschijnlijk aan een nieuwe hittegolf. En we begonnen het nieuws op de festivalweide van Rock Werchter. Het is vandaag de vierde en laatste dag. Alleen de weekenddagen waren uitverkocht met telkens 90.000 bezoekers. Meer op vrtnieuws.be.
10: Verwonderd. De Jaren met Helene Bruyne.
11: Welkom bij De Jaren. Als je de 90-jarige Rita Verschuur één keer hebt ontmoet, dan vergeet je haar niet meer. Verschuur is de vrouw die Astrid Lindgren in de jaren 60 heeft vertaald en ook hier in ons taalgebied zeer beroemd heeft gemaakt. Ik praat met haar over haar memoires, Als meisjes stoer zijn, en over opgroeien in een tijd waarin van meisjes nog niet veel meer werd verwacht dan echtgenoten zijn. En over het leven zelf, daar praten we ook over. Rita Turnquist Verschuur, welkom.
12: Dank je.
11: Jij bent opgegroeid tijdens de oorlog echt, en dat heeft nogal een indruk nagelaten.
12: Ja, zeker. Als er iets is wat ik me nog goed herinner, dat is de allereerste dag van de oorlog. Ik was 4, bijna 5 en werd midden in de nacht gewekt doordat er vreemde vliegtuigen boven het dorp vlogen en iedereen in paniek de straat opging en ik op mijn autopetje in dat straatje reed en dacht, wat is dit allemaal hier? Wat gebeurt er? Alle mensen waren zo opgewonden. Nou ja, die dag zal ik me misschien nog wel het beste van alles herinneren. Plus die andere 5 jaar later, toen de bevrijding kwam in datzelfde straatje. Maar dat was natuurlijk op een andere manier.
11: Ja, en alle onzekerheden daartussenin?
12: Nou, het was natuurlijk, kijk, dit is het begin en het einde, maar daartussendoor was het natuurlijk pure angst. Hè, omdat er zoveel akeligs gebeurde. En altijd dat afweergeschut. Altijd zag je die Duitsers en je dacht, wat gaan ze nu doen? Halen ze mijn vader weg? Oh, papa moet zich verstoppen. Weet je, je was altijd een beetje in angst.
11: En hij moest zich verstoppen omdat ze hem wilde komen halen om te werken in Duitsland.
12: Ja, dan moesten ze naar Duitsland. Ja, dus dat was echt menens, zal ik maar zeggen. En mijn vader was 39 en alle mannen onder de 40. En nou ja, ik wist niet waar hij zich verstopte. Want dat wilden ze niet aan kleine kinderen vertellen. Want stel dat ik het verraden zou hebben. Om de een of andere. Ik bedoel, dus het was allemaal eng, raadselachtig en. Maar ja, aan de andere kant, je wist niet beter. En dat is natuurlijk heel vreemd als je 5 jaar lang in zo'n situatie zit. Daar wen je ook heel, heel erg aan.
11: En is die onzekerheid, die angst dat er steeds iets kan gebeuren, is dat iets wat je later nog meeneemt of raak je daar ook weer van af?
12: Nou, eerlijk gezegd geloof ik dat het. Natuurlijk, tot op zekere hoogte raak je ervan af, maar dat er toch ergens altijd iets blijft zitten, hoor. Altijd een soort extra waakzaamheid. En dat zit zo ingebakken dat, oh jee, daar komt een man aan. Oh, wat gaat die doen? Hè, ik bedoel, het is allemaal niet meer zo uitgesproken als toen, maar ja, het was menens, hè?
13: Ja, en zeker ook omdat je een kind was. Je bent later kinderboeken gaan schrijven en ja. Heel veel aandacht voor die ontwikkelingsfase en dat de gebeurtenissen van dan heel vormend zijn. Is dat een van de redenen misschien dat je ook naar die kinderliteratuur bent gegaan?
12: Oh ja, zeker. Ik kreeg een enorme behoefte, ook op grond van dingen die je zelf had meegemaakt. Mijn moeder had ons verlaten midden in de oorlog. Dus dat was natuurlijk ook een punt van ja, angst en onzekerheid. Ik maakte zelf rare dingen, akelige dingen mee, hè, met mannen. Ook nog na de oorlog, ik hoef niet allemaal precies te vertellen, maar in ieder geval zodat ik ja, altijd op mijn hoede was. En ja, het kind vond ik gewoon, dat was het belangrijkste van alles. Dus toen ik ging schrijven, kon ik alleen maar schrijven over kinderen. Over kinderen tegenover de volwassen wereld en die rare generatiekloof. Eigenlijk gaan al mijn boeken daarover.
13: Ja, even over je moeder. Die ging halverwege de oorlog weg. Die ging weg van je vader. En ineens werd die vervangen door een andere vrouw die je moeder moest noemen.
12: Ja, dat was vreselijk. En het ergste was wel dat daar werd nooit over gepraat. Hè? Vroeger, alles werd verzwegen wat je meemaakte aan moeilijke dingen. Dus ik weet nog zo, toen had ik dus die stiefmoeder, want ik bleef bij mijn vader absoluut. En dan kwamen er kinderen bij mij thuis. En die zeiden, wie is die mevrouw? En dan, mijn moeder, zei ik, nee, dat kan niet. Dat was die andere mooie mevrouw. Wie is dit dan? Ja, maar dat is nu mijn moeder. He, dus allemaal, ja goed, dat zijn van die dingen die je niet eigenlijk niet zo goed kan verwerken, ook later, als er nooit over gepraat wordt.
13: En heb je later een andere kijk gekregen op je moeder? Want voor een vrouw van die leeftijd, van die generatie, is het ergens ook wel dapper om uit een huwelijk te stappen.
12: Dat gek genoeg, is leuk dat je dat zegt, want dat heb ik toch wel meer en meer beseft. Dat ze toch ook wel dapper was. Ja, ze was natuurlijk verliefd geworden op een andere man. Dat ging dan weer uit met die andere man. Ze wou terug. Maar toen heeft ze wel in de oorlog haar eigen boontjes moeten doppen. En ze was heel gymnastiek en massage, fysiotherapeute van oorsprong. En dat heeft ze weer op moeten pakken. Dus ze heeft eigenlijk als vrouw van 5, 26 jaar midden in de oorlog toch iets gedaan waarvan je alleen, hè, waarvan je denkt, nou, petje af. Ja, ze moest wel, maar ze deed het.
13: Ja, dat was niet het pad dat voor jou was bedacht, want in jouw milieu was het wel de bedoeling als meisje dat jij zou gaan trouwen.
12: O ja, zeker. En al trouwen, dat was natuurlijk, kijk, studeren in Amsterdam, lid worden van het studentenkoor, ideale huwelijksmarkt.
13: Dus dat was de reden om te gaan studeren, echt om een man te vinden?
12: Nou, voor mij niet, maar in het algemeen wel. Ja, ik had die taal, die Zweedse taal gehoord bij mij thuis. He, omdat mijn vader was houthandelaar, dus er kwamen af en toe mensen uit Zweden. En die taal vond ik zo prachtig. En dat muzikale, nou ja, ik dacht, dat wil ik leren. Dus voor mij was het echt, je kan wel zeggen, een soort passie om dat Zweeds te gaan studeren. Vandaar ook dat ik die weg koos, een hele andere weg koos dan gebruikelijk was als je eenmaal de man aan de haak geslagen had.
13: Ja, want er werd echt nog gezegd, in jouw milieu, je had toen ook een vriendje en die zijn moeder, die was echt heel dienstbaar aan de echtgenoot en dat was ook een voorbeeld. Hij verwachtte dat jij dat ook zou zijn.
12: Ja, maar ze was het met een glimlach. Hè? Ze had een hele, ik vind nog steeds dat zij dat op een fantastische manier deed. Ze was Duitse, dus hè, haar man riep aldoor maar das Weib soll dienen. Maar zij deed het op haar manier. En zij, dan ga ik lekker veel taarten bakken. Want dat vinden jullie allemaal lekker. Maar dat vond ze zelf ook ontzettend leuk. Zij nam dat toch niet helemaal serieus. Ze diende wel, maar ondertussen. En dat vond ik een hele interessante rol, zolang ik zelf nog niet gevlucht was. Op een goed ogenblik maakte ik die verloving uit en dacht, ik wil naar Zweden, want daar is alles anders. Maar dit was voor mij eerder een alternatief. Ik dacht, zo'n man, dan doe je toch wat je zelf leuk vindt en zo, dan komt het wel in orde.
13: Ja, het was ook een raad die je kreeg van vriendinnen die gingen trouwen. Die hoorden dan weer van de moeders van, ja, je geeft hem gelijk, je doet wat hij vraagt, maar achter zijn rug ga je toch je eigen gang. Dat was de strategie.
12: Ja, precies. En daar heb je ook weer datzelfde. Het leek net of die moeders van ons, ik ben 90, dus je begrijpt hoe lang geleden dat is, dat die hun mannen toch niet helemaal serieus namen. En zeiden, dat is nou eenmaal een man, die doet dan zo. En dus dat die toch een soort kracht hadden. Want dat waren toch krachtige vrouwen. Ze hadden dan wel geen banen waardoor ze op eigen benen konden staan, maar ondertussen. Als ze bijvoorbeeld door een man lastiggevallen werden, dan kreeg hij gewoon een klap. Weg jij, huppelijke, daar werd verder niet over gepraat.
13: Maar het leek verder wel een beklemmend idee voor jou om ook in zo'n huwelijk te stappen.
12: Ja, weet je, aanvankelijk weet je niet beter. Dus ik dacht, dat is het dus. Dat is dan het leven. Dus zo zal het wel gaan. En niemand raadt je aan om zelf na te gaan denken. Hè? Dus, maar bij mij, je weet, ik maakte het uit, die verloving om 12:00 s'nachts, toen de trouwjurk al klaar was. Hè, op oudejaarsavond. Ik dacht, maar dit kan niet. Zo kan ik niet verder leven, maar zo ver had ik het laten komen.
13: Mm-hmm. Een voorbeeld in die tijd voor jou was een docent aan de universiteit. Zij was een van de eerste vrouwelijke hoogleraren aan de vakgroep Scandinavistiek, mevrouw Boer.
12: Ja.
13: Hoe is zij op die positie terechtgekomen in die tijd?
12: Zij heeft heel lang is als lector geweest, hè. Dus ze had al lang professor moeten worden. En dat gebeurde dan uiteindelijk. Maar hoe oud was ze toen? Tegen de 60 of zoiets. Ja, ze was echt heel oud al. Toen hebben ze er eindelijk professor laten worden. Maar dat was natuurlijk schandelijk dat het niet veel eerder was gebeurd. Maar ze was wel als lector de enige daar. Dus ze had een volwaardige docentschap.
13: En ze heeft jou die liefde voor die taal ook mee aan.
12: Ja, zeker. Want zij was natuurlijk ook bezeten van die taal en die hele wereld en die Scandinavische mythologie. En dat was allemaal heerlijk om dat te mogen studeren bij haar. En later, toen ik begreep, zij was moeder van 3 kinderen, gescheiden, eigen boontjes gedopt en bleef alleen. En ik vond dat toen natuurlijk fantastisch, naarmate ik ook ouder werd en dingen meemaakte.
13: Toch een soort voorbeeld.
12: Dat was ze absoluut. Ze was zeker een voorbeeld, ja.
13: En droeg ze er ook aan bij dat jij uiteindelijk naar Zweden bent gaan studeren?
12: Dat ik ben gaan verhuizen. Mm-hmm. Ik had dat besluit wel genomen. Ik dacht, ik moet daar naartoe. Maar ik heb natuurlijk wel een gesprek met haar gehad daarover. En gek genoeg vond ze dat een heel goed idee. Ze vond dat heel verstandig dat ik daar verder ging studeren. En dan was ik, zij wist wat was, hè, om zelf jezelf te redden. En zo'n meisje dat uit dat studentenkor wegvlucht naar een vreemd land, waar de emancipatie al enorm is doorgedrongen, dan wil je dat toch alleen maar aanmoedigen.
13: Ja, en viel dat ook op meteen toen je daar kwam, dat de emancipatie verder stond?
12: Ja, zeker. Want mijn beste vriendin, die ik al op mijn 12e had leren kennen. En die ging tandheelkunde studeren in Zweden en kwam bij mij tijdens mijn studie op bezoek en zag hoe die koorjongens met ons omgingen. En ze zei, want dat was nogal vreselijk, een beetje zoals nu ook hoor, dat die meisjes werden vol minachting behandeld. Hè, een beetje op feestjes zo van hup, hup, dan weer die, dan weer die. En ze zei, wat is dit voor rare wereld? Wat een kleuters zijn die jongens hier. Hè? En ook als het dan kwam op toekomst en kinderen krijgen. Ik zei, nou ja, als je kinderen krijgt, ja, dat is jammer. Dan hou je natuurlijk op met je studie, want dan ga je voor je kind. Wat? Ze werd gewoon kwaad. Hè? Het idee dat je daarop kon komen. Dus het was zoveel verder in Zweden alles, toen ik daar kwam. En dat was 1960, dat het hele verschijnsel dat we hier hadden in Nederland met de Dolomina's, hè, dat kwam dan ietsje later. En die bevrijding en baas in eigen buik, dat was daar al lang geweest. Dus dat was niet een onderwerp. Het onderwerp was gewoon, iedereen doet wat nodig is. En de taken worden verdeeld enzovoort.
13: Hoe komt dat historisch gezien?
12: Ja, nou, ik zal nu een interessant voorbeeld. Ik heb nogal veel vertaald van de schrijver August Strindbergen. En in 1886 schreef hij een boek, Huwelijksverhalen. Want hij was heel erg betrokken al bij de gelijkwaardigheid van de seksen. En daar schreef hij een inleiding, 1886... Als jij dat nu te lezen zou krijgen, dan zou je denken, nou, bijna alles staat ook op ons lijstje. Zo over de gelijkwaardigheid, de gemengde scholen, meisjes evenveel kansen als jongens. Vrouwen moeten stemrecht krijgen, passief en actief stemrecht. Eigenlijk alles. Alles waar we nu nog voor vechten, plus het feit dat het huwelijk, dat zal, huwelijk, daar zag hij niks in. Dat was gewoon iets, ja, de verzorgingsinstelling. Hè, maar liefde, dat was natuurlijk, moest wel bestaan, maar niet met een dergelijk keurslijf. Nou ja, dat begon toen al, en dat was dan een man, notabene, die dat verkondigde. Nu heeft hij dat zelf niet allemaal in zijn privéleven waargemaakt, maar dat is weer een ander verhaal. Hij werd natuurlijk wel een wereldberoemd schrijver en vocht hiermee. Maar je ziet dus die tendens die al zo anders was daar. Hè, en in 1919 hebben ze dan de vrouwenstemrecht gekregen. En hier trouwens ook, hoor.
13: In België pas in 1948.
12: Nou, kijk eens aan. Maar gek genoeg in Nederland ook al in 1919. Dat verbaast me. Nou ja, verheugt me ook. Maar
13: ja, veel heeft het. Het heeft niet alle andere emancipatie mee in gang gezet. Maar hoe was dat dan om in Zweden terecht te komen? En zag je dan ineens een heel ander leven voor jezelf?
12: Ja, ja, zeker. Oh, nou, ik vond dat heerlijk gewoon. Ik kwam in een gespreid bed, zal ik maar zeggen. Je hoefde niet daar niet voor te vechten. Het was bijna een beetje tegenovergestelde, hoor, moet ik zeggen. Want ik vond dat die vrouwen dan ook weer te ver gingen. Want die waren zo geëmancipeerd. Zo van, nou, en dan ooit schaffen we ook nog wel eens kinderen aan. Weet je wel, dat idee. En nee, die gaan meteen naar de crèche. En dat kon ik niet allemaal bijbenen. Dus ik had echt het idee toen mijn eerste kind geboren werd. Ja, zeg, ik wil daar wel zelf voor zorgen. Ja, ik wil ook werken, dus noodzakelijk.
13: We slaan even een stap over. Je bent getrouwd met een Zweed en daarna kreeg je eerste kind.
12: Oh ja, sorry.
13: Nee.
12: Ik ben niet helemaal chronologisch afgesteld. Maar ik ben toen inderdaad. En toen dat kind kwam, toen dacht ik, ja, maar die ga ik niet meteen naar de crèche brengen. Daar wil ik ook wel heel graag zelf voor zorgen. Maar dat kon ik toch ook best wel aardig combineren, omdat ik boeken ging vertalen. En nou ja, dan zijn er mogelijkheden om, als het kind slaapt of zo.
13: Ja, baby's slapen veel.

0: Rita Törnquist Verschuur. Je bent dan ook een soort brugfiguur geworden tussen de Zweedse en de Nederlandse literatuur. Je hebt populaire schrijvers als Jan Wolkers geïntroduceerd in Zweden en Zweedse dichters in Nederland.
1: Ja, ja. Nou, eerst natuurlijk die Zweedse dichters in Nederland. Ja, die had ik als student al een paar dichters leren kennen. En die waren ook nog heel jong. We waren allemaal iets van 24, hè? Ik bedoel die leeftijd. En ze hadden net een dichtbundeltje geschreven. Lars Gustafsson en Thomas Tranströmer. En die kwamen dan op bezoek. En ik kreeg hun dichtbundels. En ik dacht, jeetje, wat een mooie gedichten zeg. En toen kreeg ik de behoefte om dat te vertalen. En dat heb ik ook lange tijd gedaan.
0: Mm-hmm. En hoe merkte je dat je daar goed in was in dat vertalen?
1: Omdat, nou, ik weet nog zo, toen had ik dus die baby. En dan zat ik bijvoorbeeld bij de speeltuin of zo. En dan zat er zo'n gedicht in mijn hoofd. En dan kwamen er automatisch Nederlandse zinnetjes. Ik dacht, goh, ik zit hier gewoon iets mee te doen wat ik niet kan laten. Dus, maar ik had toen al een aantal boeken van Astrid Lindgren vertaald, hoor. Heel vroeg op mijn 21ste, of toen ik Zweeds studeerde. Mm-hmm. Omdat ik daarmee in aanraking was gekomen. En dus het verschijnsel vertalen, dat begon eigenlijk bijna tegelijk met het studeren.
0: Mm-hmm. En dat is wat je deed. Je combineerde dat vertalen met 3 kinderen. Was dat altijd makkelijk?
1: Nee, dat was heel, heel erg moeilijk. Maar in Zweden ook weer iets makkelijker, want daar waren dan betere mogelijkheden om kinderen op te vangen. Maar toen wij eenmaal naar Nederland terug verhuisd waren, omdat mijn man daar een baan kreeg, ja, dat was minder geëmancipeerd.
0: Was het een shock om terug te komen?
1: Ja, was voor mij heel erg, want ik wou natuurlijk absoluut niet terug naar Nederland. Ik wist ook niet hoe de zaken daar stonden. In ieder geval was het veel minder geslaagd dan in Zweden. Dus ik dacht, hoe ga ik dat allemaal doen? En dat bleek ook inderdaad heel erg moeilijk te zijn.
0: Heb je het belang van goede kinderopvang toen geleerd?
1: Nou ja, weet je, de kinderen groeiden ook. En dus dan gingen ze naar een kleuterschooltje en dan naar de echte school. En dan buiten je natuurlijk die schooluren tot het uiterste uit. Je wordt ook heel inventief. Zo, nou, ben ik vriendjes spelen. Ja, uurtjes bij elkaar sprokkelen. Daar ging het natuurlijk om.
0: Ja, je hebt ook even een tussenstop gemaakt in Amerika. Daar was dat al helemaal moeilijk.
1: Oh, dat was vreselijk. Ja, want dat was na een paar jaar. Kijk, toen was ik 8 in de 20. Toen hadden we 2 kinderen. Ik begon in Zweden echt aardig geëmancipeerd te worden. En toen gingen we naar Amerika. Mijn man had daar een beurs voor zijn promotieonderzoek. En daar kwam je in een wereld. En dat was nog erger dan in Nederland. Die vrouwen waren helemaal zo ongeëmancipeerd. Ik dacht, hoe kan ik hier nou een vertaling maken? Mm. Nou ja, toen is er een aardige Syrische vrouw in die studentengemeenschap waar we toen woonden. En die heeft dan mijn jongste kind opgevangen. Maar de oudste, die mocht dan naar een schooltje. Maar daar waren ze alweer eigenlijk heel erg beledigd. Omdat ik als moeder niet op dat kleuterschooltje wou blijven zitten in de uren dat mijn zoontje daar opgevangen werd. Moet je voorstellen. En die vrouwen ook. Oh, wat een slechte moeder ben jij. Wil je niet zien hoe je kind daar gedijt? Ik dacht, nee, wegwezen.
0: Ja, eigenaar. Dus die klas zat vol moeders en kleuters.
1: Ja, ja. Allemaal achter in die klas, al die moeders.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Maar in Amerika is er wel een soort politiek bewustzijn.
1: Ja, daar, want dat was ook totaal afwezig in Amsterdam. Ik kwam natuurlijk uit zo'n, je begrijpt wel ongeveer wat voor soort milieu. In ieder geval heel elitair en rechts. Je was natuurlijk van de VVD, zal ik maar zeggen. En En toen kwam ik in Amerika. En in Zweden had ik me niet zo erg bemoeid nog met... Ja, het was ook nog maar na een paar jaar. Maar in Amerika, die Vietnamoorlog was toen aan de gang. En toen begon ik me daar echt in te verdiepen. En natuurlijk de rassendiscriminatie die ook nog... Dus daar maakten we toen wel van alles zoveel mee dat ik helemaal tot het andere uiterste. Hè. Toen werd ik natuurlijk linkser dan links in die periode. Het ging zelfs zo ver dat we het rode boekje van Mao Tse-tung zaten te lezen. Zo waren die tijden toen, hoor. Nou ja,
0: dus... Heb je er nog iets uit opgestoken uit dat rode boekje?
1: Nou, toen... Het was natuurlijk zo kinderachtig als wat. En wat ik weet nog, dan zaten we op de boot van Nederland naar Zweden. En dan zat ik demonstratief met dat rode boekje van... Maar ik weet bij God niet wat ik er heb opgestoken, maar ik denk niet zoveel.
0: En heb je zo'n periode dan nodig om tot een soort evenwicht te komen?
1: Ja, zeker. Want toen kwamen wij terug in Zweden, na dat Amerika-jaar. En toen was het daar ook opeens heel erg in de literatuur. Het moest geëngageerd zijn. En als je echt niet betrokken was bij het wereldleed, dan telde je als schrijver niet meer mee. Dus dat was weer een andere wereld.
0: En hoe kijk je daarnaar? Vind je dat je als schrijver...
1: Nou, dat vond ik toen geweldig. Ja, want toen kwam ik terug uit Amerika en ik had daar natuurlijk ook... literatuur inmiddels bestudeerd die zich daarmee bezighield. Dus dat vond ik toen heel belangrijk. Ja, dat paste gewoon in het hele plaatje, natuurlijk. He, dus niet alleen al die ik-gedichten, zal ik maar zeggen, van vroeger. En natuuraanbidding en zo. Nee, dat moest ook nu...
0: En hoe kijk je daar nu naar, na al die jaren? Wat moet literatuur of wat moet poëzie voor jou doen?
1: Nou, het moet zich bezighouden met wezenlijke zaken, vind ik. He, en dat kan alles, in wezen alles zijn. Maar ja, wat emancipatie. Ik bedoel, ik heb onlangs met mijn jongste twee kleinkinderen daarover gepraat. En dat vond ik echt heel interessant. Omdat er hier toch erg veel gebeurd is. En in die vreselijke MeToo-sferen, dat vrouwen toch op allerlei manieren in

0: Nee, helemaal niet. En dan, daar was hij echt een heel zachtzinnige jongen. Maar hier was hij buitengewoon streng in, bijna. Jongens moeten emanciperen. Nou ja, goed. De gelijkwaardigheid, dat is wel iets wat nu voorop staat. In alle opzichten.
1: Was je het met hem eens?
0: Oh ja. En ja, nou ja, dat wil zeggen, nou ja, ik had dan wel nog een... Ja, dat moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen. Ik zei, ja, maar die meisjes die er allemaal zo uitdagend bij lopen met die korte rokjes. Ik zei, niet vragen die er dan niet om. Dat durfde ik nog niet te zeggen. Maar het ging wel een beetje die kant op. Zo van, meisjes moeten ze nou ook niet al te makkelijk maken. Al die mannen met machtswellust. Nee, dat geeft niet. Ze mogen aantrekken wat ze willen. Dat is hun goed recht, maar die jongens en die mannen, daar gaat het om.
1: Ja, nog even over die mannen, Rita Törnqvist Verschuur. Je zei dat je bezig was met je emancipatieproces in Zweden, een heel andere wereld zag. Maar in je hele levensverhaal ben je toch wel ook steeds meegegaan met je echtgenoot als hij voor werk naar Amerika verhuisde.
0: Ja.
1: En dan uiteindelijk naar Nederland terug. Ja, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou ja, kijk... Dat was, kijk, dat Amerika, dat was nog heel logisch in het begin. We waren nog studenten allebei. Dat naar Nederland, dat was een moeilijke vraagstuk. Omdat ik besefte, dat gaat niet goed met ons huwelijk als we daar... Want dat is niks voor hem, Nederland. Hij kreeg dan wel die mooie professorsbaan aan in Amsterdam aan de universiteit. Maar ik dacht, dat is niet goed. Ik voelde gewoon, wij moeten daar niet heen. Maar ik vertaalde boeken, ik verdiende er als niks mee. En ik had 3 kinderen. Dus ik kon ook geen druk op hem uitoefenen. Ik moest wel mee. En... Toen ben ik pas goed gaan beseffen. Ik dacht, ja, als ik op dat ogenblik zelf in mijn onderhoud had kunnen voorzien, dan had ik hem veel meer onder druk kunnen zetten. Dan had ik kunnen zeggen van, ja, luister eens even, maar... Of dan blijven wij zo lang hier en dan ga jij maar naar neer. Ik weet niet, ik bedoel, was niet meteen gaan scheiden of zo, maar ik had mogelijkheden gehad. En dat was er nu niet. En nu ontstond er voor mij pas... want kijk, het is inderdaad moeilijk gegaan met dat huwelijk op een goed ogenblik. Maar dat was pas toen ik zelf iemand werd. Mm-hmm. Hè? Ik ging boeken schrijven.
1: En die hadden ook succes. Je hebt meerdere prijzen gekregen voor kinderboeken. Je werd uitgenodigd op evenementen en zo. Was dat lastig?
0: Ja. Dat zeker, maar... Zelfs nog ietsje eerder, ik had een aantal boeken geschreven. En daarin, ja, omdat ik voelde dat het evenwicht in ons huwelijk werd steeds moeilijker. Want eerder was hij natuurlijk de geleerde man en al die artikelen van hem was natuurlijk super. Maar ik met mijn eigen boeken, ik dacht, hé, ik ben ook iemand. En dat nam sterk toe. En ik werd steeds zelfverzekerder, zal ik maar zeggen. Want ik kreeg aandacht daarmee. Ik ging ook boeken schrijven die deze problematiek eigenlijk... Hè, met een huwelijk wat veel te afhankelijk is. En dat zat ik helemaal uit te pluizen in mijn verhaal. Een rooskleurig meisje. Ik vind het nog steeds eigenlijk een heel goed boek. En dat... maakte dat ik op een goed ogenblik merkte dat hij dat ging niet meer. Dat evenwicht was verstoord. Er gebeurden natuurlijk meer dingen. Maar toen heb ik hem gewoon voor het blok gezet. Ja, het is in mijn boek heb ik het nogal kort beschreven. Omdat ik dat niet prettig vond om op details in te gaan. Maar later in mijn boek blijkt dat hij... Tijdens die periode dat ik dus mezelf aan het worden was, dat hij een relatie kreeg met een Zweedse vrouw. En dat was natuurlijk de diepere reden waarom ik dacht, ja, of zij of ik.
1: Ja. Hè? Nu, een uitspraak van Connie Palmen, die zij onlangs deed, heeft jou in wat dat betreft geraakt. Zij zei, ik heb besloten de liefde

0: pas toe te laten als ik me als schrijver had ontwikkeld, zodat de man kon zien dat hij met een schrijver zou trouwen.
1: Nou, precies. Toen ik haar, het was pas geleden, hoorde ik haar dat zeggen. En ik dacht, nou, dit is het nou. Kijk, je ziet het, zo'n man moet wel van goede huizen komen. Wil die dat allemaal, zo'n ontwikkeling, mee kunnen maken? Hè? Maar ja, dan weet hij het nu van het begin af aan, waar hij voor kiest. En ja, dan kan het zich op een meer harmonische manier ontwikkelen.

0: Dit was Sunken Dreams van Albin Claudin.
1: De Jaren met Helene Bruyne.
2: Rita Turnquist-Verschuur, je had het net al even over MeToo, die hele beweging tegen seksueel geweld. Ja, dat zag je in het nieuws verschijnen, maar dat heeft bij jou ook wel veel herinneringen bovengehaald aan allerlei incidenten uit jouw leven en uit de levens van de vrouwen die jij kent.
3: Ja.
2: Dat heeft die dingen toch in een ander licht geplaatst.
3: Ja, in ieder geval heeft bepaalde herinneringen weer opgeroepen. Zo zou je het kunnen zeggen. Tijdens die MeToo-periode merkte ik dat ik opeens totaal kwam uit de lucht vallen, een episode op ging schrijven van een aanranding die ik zelf op ongeveer mijn 40ste gehad heb, die echt heel erg afschuwelijk is geweest. En dat had ik maar een beetje weggestopt, of was verder niet meer belangrijk in mijn leven. Maar ik vond het toch wel verbluffend dat dat zomaar uit de lucht kwam vallen. Nou, eerlijk gezegd is dat de aanleiding geweest tot het schrijven van het boek wat ik nu geschreven heb. Hè, waarin ik maar eens even mijn hele leven onder de loep heb genomen. En waarin dit wel degelijk een belangrijke rol speelt. Omdat het bleek dat het een jongen van 17 was die mij had. Nou ja, ik ga niet in op details, maar het was echt zo afschuwelijk, dat toen ik hem pas later voor de confrontatiespiegel herkende.
2: Dat is zo'n spiegel bij de politie waar ze de verdachten,
3: ja, precies,
2: mogelijke verdachten achter zetten.
3: Ja. En toen zag ik een jongen daar staan, een soort kind eigenlijk, die gehuild had. En ik dacht, ja, dit was dat beest. Dit is verschrikkelijk. Ik wil met die jongen praten zoals die daar staat. Nou, die kans heb ik nooit gekregen. En het gekke is, mijn boek eindigt er eigenlijk mee dat ik dat nog wel het allerergste vond. Dat was dat het een kind was. Eigenlijk nog een kind wat mij toen zo beet had. En
2: ja, terwijl jij in je werk altijd zo bezig bent geweest met kinderen van allerlei leeftijden, dat je voor hen schrijft.
3: Ja, dat heeft daar absoluut mee te maken. Er zijn natuurlijk allerlei andere factoren. Hè, mijn boek eindigt ermee dat ik met die jongen had willen praten. Want ik weet zeker dat het voor hem en voor mij zo heilzaam was geweest. Maar ja, dat mocht niet van de politie. De politie lachte me alleen maar uit.
2: Dat heeft natuurlijk ook niet geholpen waarschijnlijk. Dat de politie
3: nee,
2: heel licht
3: en dat
2: overging.
3: Was natuurlijk ook weer afschuwelijk. Dus, nou ja. Ja.
2: Heeft hij dat een bepaald inzicht gegeven in wie die daders zijn van dat grensoverschrijdend gedrag? Of een andere blik daarop?
3: Ja, zeker. Dat je denkt, hoe kan dit? Hè? En al die machtswellustelingen trouwens, hoor. Niet alleen deze jongen. Waar komt het vandaan? Je kan wel zeggen, ja, dat mag niet meer enzovoort. Maar hoe komt het? Waar komt het vandaan? En daardoor eindig ik ook mijn boek toch bij Astrid Lindgren. Hè, die zelf zegt, ja, liefde, hè, kinderliefde, na de geboorte. Het begint allemaal in de kinderkamer. Als je daar al met geweld te maken krijgt, ja, dan kunnen er nare dingen gebeuren in je leven. En bij haar heeft dat geleid tot het sterkste meisje van de wereld waar ze over is gaan schrijven. Maar het is natuurlijk toch waar het eigenlijk allemaal om draait. Wat heeft een kind zelf meegemaakt? Wat hebben al die gruwelijke machtshebbers in hun jeugd meegemaakt? Ik vind dat eigenlijk een heel interessant detail. He, er wordt altijd maar, ja, ze mogen niet en dit en in de geval. Nee, zoek eens even uit hoe die mensen in elkaar zitten. Ja, nou ja, goed, dat zijn van die ideetjes.
2: Mm-hmm. Ja, je hebt al die jaren nogal nauw samengewerkt met Astrid Lindgren. Zij is natuurlijk een van de bekendste kinderboekenschrijvers. Is dat inspirerend geweest?
3: Oh ja, zeker. Zij was natuurlijk ook als mens, hè, en ook de manier waarop zij is gaan leven. Daar heb ik wel een voorbeeld aan genomen.
2: Hoe is ze gaan leven?
3: Nou ja, zij is na de dood van haar man altijd alleen gebleven. He, ze schreef, ze had verder veel werkzaamheden. En ze was natuurlijk moeder en dat was voor haar heel erg belangrijk, de kinderen. En ik dacht, ja, nee, zo ben ik ook gaan leven. He, een beetje net als mevrouw Boer en dan Astrid Lindgren en mijn eigen moeder. Die is toch eigenlijk, ondanks alles, ook best een hele sterke vrouw gebleven. Die altijd alleen is gebleven op een goed ogenblik. En dat beschrijf ik ook wel ergens in mijn boek. Dat het verschijnsel alleen leven, dat toch altijd een beetje als minderwaardig beschouwd wordt. Zo van, een beetje doormodderen in je eentje. Je moet toch zoeken naar de ware liefde. Nou ja, als die op je pad komt natuurlijk. Maar als die niet op je pad komt, dan kun je echt een heel prima leven hebben in je eentje.
2: Is het ook minder compromissen willen sluiten?
3: Ja, precies. En dat is natuurlijk een van de dingen. Ja, je wil dat, dan hoef je geen compromis te sluiten. En dat is natuurlijk ook wel weer een voordeel. Maar dat is iets wat ik natuurlijk, toen ik eenmaal weg was bij mijn man. Ik was inmiddels al 50. Dacht, ja, waarom doen al die vrouwen, want die waren allemaal aan het jagen en zo. En dan weer de meest fantastische minnaars. En ja, daar deed ik dus eigenlijk niet zo aan mee. En dan vonden ze dat weer een beetje zielig of zo. Maar dat vond ik dus helemaal niet. Nou ja, dat ben ik blijven vinden eigenlijk.
2: Ja,
3: en ik merk trouwens, en dat is ook wel interessant, mijn allerjongste kleinkind, 14, woont in Amerika, ze is half Amerikaanse. Haar heb ik natuurlijk ook over allerlei dingen uitgevraagd. En die zei, ik zei, hé, maar zijn jullie nooit eens verliefd of zo? Iets met jongens? Nou ja, daar kreeg ik een hoongelach. Die jongens, dat vonden ze allemaal kleuters. Ja, ja.
2: Ja. Die heeft geen hoop in de liefde.
3: Nee, oh nee. Die stelt zich haar toekomst ook helemaal niet voor. Als een kinderen. Oh nee, kinderen krijgen. Nee, in deze wereld. Dat zij en haar vriendinnen. Ze zijn nu inmiddels bijna 16. En ze zijn bijna bezig hun rijbewijs te halen. Want zo gaat dat in Amerika. Dus die leven gewoon hun eigen leven. En ik weet niet, het zal heus wel anders gaan dan. Maar het idee. Ik was op mijn 14e altijd verliefd.
2: He? Omdat dat de weg was die je moest.
3: Nou ja, maar dat ging vanzelf. Ja, dat gebeurde toen. Ja.
2: Had je liever in hun tijd? Was je liever in hun tijd opgegroeid?
3: Nou, nee hoor. Nee. Want ik vind het nu ook maar vreselijk moeilijk. Oh god, al die kinderen van nu. Echt. Die benijd ik niet hoor.
2: Nee. Waarom niet?
3: Nou ja, wat in deze wereld moet je eens even zien waar het allemaal naartoe gaat in deze wereld. Daar hoeven we geen details over. Maar dat vind ik voor kinderen gewoon. Waar die allemaal mee opgescheept gaan worden. Dat vind ik echt. Kijk, het mooiste is natuurlijk om op te groeien in een tijd waarin hoop is. Hè? Gek genoeg, mijn eigen kinderen, begin jaren 60, toen was er nog hoop, toekomst, hè, idealisme. Dat was een hele fijne tijd. Ze hebben ook goed kunnen studeren, ze kregen studiebeurzen. Heel positief. Nou, kijk eens naar nu.
2: Gelukkig is er nog de kinderliteratuur.
3: Ja, zeker.
2: Kan misschien ook hoop brengen. Rita Tuinquist-Verschuren, heel veel dank om hier te zijn. Jouw boek Als meisjes stoer zijn ligt in de boekhandel. En veel van jouw kinderboeken zijn ook nog verkrijgbaar. En nu thuis, dank voor het luisteren. Als u deze uitzending of andere uitzendingen van de jaren wil herbeluisteren, dan kan dat via VRT Max of via alle podcastplatformen van VRT. En voor nu onthoud ik, lees de huwelijksverhalen van Strindberg uit 1886.
3: Ja, leuk.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 6 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. We maken de balans op van Rock Werchter. Het Belgisch fregat Leopold 1 heeft een technisch defect en Isaac Del Toro wint de tweede rit in de Ronde van Frankrijk. De twee volgende ritten worden bedreigd door bosbranden. Het is vandaag de laatste dag van het festival Rock Werchter. Alleen de twee weekenddagen waren volledig uitverkocht, met elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Stijn de Vart ging de sfeer opsnuiven op de weide.
3: De Belgische punkband Kaat van Stralen mag het hoofdpodium openen op deze laatste festivaldag. Dan is er ook de Gentse groep Dressed Like Boys. Het publiek staat tot ver buiten de tent.
4: Fantastisch. Heel emotioneel. De jonge Elton John, top.
5: De Belgische artiesten worden onderschat.
3: Het terrein is dit jaar 1,5 hectare groter en de tent Club C staat op een andere plaats.
6: Anders heb je vaak zo de echo van alle podia tegelijk, dus voor mij is het eigenlijk goed. Het is zo'n gezellig hoekje. Ja.
7: Het is heel open, waardoor je plaats hebt en een open gevoel hebt.
3: Het was een editie met perfect festivalweer, maar 4 dagen Werchter, dat vreet aan je portefeuille.
4: We hebben het al een paar keer uitgerekend en de getallen zijn echt pijnlijk. 500 euro?
3: De Britse New Wave band The Cure sluit vanavond het festival af.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin vindt het een goed idee dat het noodnummer 1733 om de dokter van wacht te bereiken weer onder de bevoegdheid van Volksgezondheid zou vallen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat nummer weer overnemen en dus weghalen bij Binnenlandse Zaken nadat de wachttijden bij het nummer 1733 sterk waren opgelopen tijdens de recente hittegolf. Ook minister Quentin vindt dat logisch. Het noodnummer 112 voor dringende hulp zou wel bij Binnenlandse Zaken blijven. De man van 35 die verdacht wordt van een zwaar geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De vrouw van 38 die bij hem was, wordt verdacht van opzettelijke slagen. Zij is vrij onder voorwaarden. De twee verdachten waren te voet. De bestuurder waarmee ze ruzie kregen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Belgische marine kan op dit moment geen beroep doen op haar twee fregatten. Het ene, de Louise Marie, wordt momenteel onderhouden. Het andere, de Leopold 1, ligt met een technisch defect in een Amerikaanse marinebasis. Het defect herstellen is niet vanzelfsprekend, omdat het fregat al 35 jaar oud is. Het is een probleem dat onze beide fregatten buiten strijd zijn, zegt vice-admiraal buitendienst Wim Robrecht, die ooit kapitein was van de Leopold 1.
8: Als we kijken wat er eigenlijk allemaal aan koop Vaardij binnen België voor de haven van Antwerpen, Gent en andere als toeleveringshaven is voor Europa, niet enkel voor België, hebben wij maritieme belangen te verdedigen. Als we kijken wat er gebeurt in Hormuz, dan is het niet enkel een mijnenbestrijdingscapaciteit die daar nodig is, maar ook escorten op een bepaald ogenblik. Je moet u goed kunnen beschermen.
2: De Belgische marine heeft 2 nieuwe fregatten besteld, maar die zullen pas klaar zijn in 2034. Jeugdbewegingen die deze zomer op kamp gaan naar de Ardense bossen moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zegt wolvenkenner Joachim Merquet van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Eergisteren werd een kudde van 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die er de komende weken doorgaan. Maar volgens Joachim Merquet is er geen reden tot ongerustheid.
9: We kennen die wolven. Die hebben zich in Forêt-Dallier gevestigd, maar die laten zich amper zien. Die zijn daar helemaal gefocust op wilde prooien. En ja, af en toe, zeker wanneer er jongen zijn, is die kans wat groter dat er ook vee wordt aangevallen. Maar op mensen dichten ze zich niet. Die lopen even hard van mensen weg als de meeste andere wolven in Europa.
2: In de buurt van Perpignan in het zuiden van Frankrijk zijn twee mensen zwaar gewond geraakt bij de bosbranden daar. Het gaat om een bewoner en een brandweerman. Het vuur in het gebied breidt nog altijd uit, want het is er heet en droog en er waait een stevige wind. 160 bewoners zijn geëvacueerd en 700 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden. Normaal passeert de Tour de France morgen in die regio, maar de autoriteiten en de organisatie van de Tour beslissen later vanavond of die etappe wel kan doorgaan. En ook de vierde rit overmorgen komt mogelijk in gevaar. In die ronde van Frankrijk heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de tweede rit gewonnen. Hij won bij gratie van zijn kopman Tadej Pogacar, die hem liet voorgaan op de finish. Tadej Pogacar werd tweede, Remco Evenepoel derde. Een verslag van Christophe van de Goor.
10: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin twee steile hellingen, bleef maar een vijftiental renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een drietal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als derde, Vingegaard finishte als vierde en blijft leider. Pogacar is nu tweede in de stand, Evenepoel schuift op naar de derde plaats.
2: En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech en werd pas zestiende. Maar hij blijft wel leider in de tussenstand. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en maxima van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig en maxima richting 30 graden of meer. We beginnen heel waarschijnlijk aan een nieuwe hittegolf. We begonnen dit nieuws op de festivalweide van Rockwerchter. Het is vandaag de vierde en laatste dag. Alleen de weekenddagen waren uitverkocht met telkens 90.000 bezoekers. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar, met Lenaert Jolijn.
12: Een hele goede avond. Het begin van de zomer staat gelijk ook aan een portie festivals. We kijken vandaag alles vooruit naar onder andere Gent Jazz. En er zijn natuurlijk ook een paar nieuwe releases. Zin om er samen met u in te duiken vandaag. Welkom bij Zanzibar.

We begonnen stevig met een snelle dans uit de Moldavse Roemeense traditie. Batuta, van op het nieuwe album van het ensemble Rezeleje van Faro Sok. Het zijn 6 muzikanten die ook toevallig al 6 jaar samenspelen. En daarom besloten ze onlangs in mei dit jaar hun eerste opname samen te maken. En dat werd het album Fuga Madar. Letterlijk een fugavogel die op een of andere wonderbaarlijke manier verschillende stemmen tegelijk kan zingen. En we blijven nog even op dat album, nu met hun titeltrack.

lot is iets wat je niet uit de weg kunt gaan in het leven en dat je gewoon moet omarmen. En met deze muziek nodigt ze haar publiek uit om dat ook te doen. De Malinese singer-songwriter en gitariste Fatoumata Diawara neemt je mee naar haar jeugdherinneringen, moederschap en het geloof op haar nieuw album van vorige maand, Massa. We hoorden haar hier, haar fantastische stem en de gitaar in de track Fala. En binnen een kleine 2 uurtjes staat ze trouwens op het podium van Gent Jazz. Maar ook deze hoogvlieger op de Cora, ook uit Mali, staat op de affiche dit jaar van het festival op 14 en 15 juli. Balake Sissoko.

Eerst Balaké Sissoko op de kora en de track Mande Tabola. En daarna saxofonist Matthias de Krane en het trio Black Koyo in de track Moulay Abdellah Sharif. Het is het laatste project van de Krane en hij vloeit voort uit zijn reizen die hij deed door Marokko. Want daar ontdekte hij de lokale tradities en dat plantte het zaadje voor zijn nieuw album dus. Een smeltkroes van jazz, elektronica en akoestische instrumenten. En dat nieuw project stelt hij aan het publiek voor op Gent Jazz op donderdag 16 juli. En ik heb gekeken op de website, daar zijn trouwens nog tickets voor. En ja, Gent Jazz, het festival, is ondertussen al toe aan zijn 24e editie en loopt nog tot 18 juli. En deze allround artiest komt uit Île de la Réunion, Angaël Waro.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara, live.

0: bun. Play blue dragon leer.
1: Clara, blijf verwonderd.

Let it be, laat het gewoon zijn, of in het Portugees, deixe estar. Moreno Veloso, de zoon van de bekende Braziliaanse Caetano Veloso, schreef het. En het staat op zijn album Mundo Paralelo, een warme muzikale samenwerking met zijn familie. En we laten die familie nog wat samen zingen en spelen hier nog van op datzelfde album deze feestelijke samba-muziek, A Donzela se Casou.

Ik ben geboren in Gent, heb twee Vlaamse ouders en woon nu in Brussel sinds 15 jaartjes. En daar stopt het verhaal, voor zover ik natuurlijk weet. Maar voor Likouri zijn de kaarten iets gekleurder. Ze komt uit Montreal, is daar opgegroeid, heeft Libanese roots, is Franstalig, maar sprak hier ook een mooi mondje Spaans. Deze track Alibiame, letterlijk verlicht me. Likouri houdt van diversiteit. Ze brengt instrumenten samen met elk hun timbre. En daarbij brengt ze dan ook nog eens haar prachtige, intieme stem. We horen ze hier nog eens. Nu zingt ze over een rode stad, La Ciudad Roja.

warme folkmuziek met kleine hints naar de Balkan en zeker en vast ook warme Spaanse invloeden. Deze La Ciudad Roja van de Canadese Licori. Ze zong hier zelf en speelde accordeon en samen met nog 5 andere muzikanten. Het staat op haar album Zia van 2024. Een hele reis langs de kusten van de rivier Saint-Laurent in Canada, waar ze een paar mooie jeugdherinneringen aan heeft overgehouden. Wat is een hamer zonder de steen waar hij uit bestaat? Een pleidooi voor diepgang in het leven over innerlijke sterkte van de mens, hier uit de doeken gedaan door de Cubaan Silvio Rodriguez.

is muziek die wat door elkaar schudt. En dat is ook echt wel de bedoeling hier. Een wake-up call. Zin vinden in het leven. En je zeker niet laten leiden door dingen zonder inhoud. La Maza met de stem en gitaar van Silvio Rodriguez uit Cuba. En hij speelde hier ook nog met een paar andere muziekcompanen. Van een hamer in Cuba nu naar een pruim in Mexico. Een mierzoete pruim waar je zo graag in wilt bijten, maar buiten bereik is. Een metafoor voor een onbereikbare liefde.

Twee keer de zoete stem en gitaar van de Mexicaanse Nicolas Perea in muziek over liefde en gemis. Eerst een La Ciruela en dan Vivir Sin Ti. Ik hoop dat u uw coolste zwarte outfit aan hebt, want nu lopen we een technoclub binnen. Of misschien ook niet.

Ja, dat moet je wel kunnen zo 10 minuten lang. Dat basgeluid kwam van de rabel. Dat is een middeleeuws strijkinstrument uit Spanje, zo op een manier gespeeld hier dat je er die lage basklanken uit hoort. De muzikanten hier van het Viguela Ensemble in Sones Garterrano con Tumbao. En de Tumbao slaat precies op dat melodisch basrifje. En van die halve technoclub gaan we nu een luchtje scheppen. Neem maar uw fototoestel mee, want we gaan naar Marokko, naar het idyllisch kuststadje Essaouira.

Muziek die je bijna in transe brengt. Dat is het recept voor het eeuwenoude Gnawa-ritueel in Afrika. Abdel Benhad, je voelt het als een plicht om die traditie verder te zetten en ervoor te zorgen dat het blijft verder leven. Hij is van Essaouira en organiseert de rituelen en begeleidt iedereen die er zich in wil vormen. Maar in 2024 tilde hij het nog naar een hoger niveau. Zijn debuutalbum met allemaal Gnawa-muziek. Het heet A Dream in Essaouira. En van op dat album de track Buriyama, een compositie van hem. We keren terug naar huis nu met een artiest van bij ons, Florian de Schepper. Maar die wil blijkbaar ook niet te lang in België blijven.

0: motorpech en nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

brengt je meteen in vakantie-vibes. Eerst gitaar en het geluid van die golven in Guadeloupe. En daarna deden we een wandeltocht naar de Etna in Sicilië. Twee keer muziek van de Belgische Florian de Schepper. Hij bracht allemaal eilanden samen, maakte er muziek rond en dat werd zo een postkaart. Elk eiland heeft zijn eigen sfeer, zijn eigen gevoel op zijn album Islas. Nu geen eiland meer, maar een stad die bulkt van rijkdom en cultuur. De Syrische stad Aleppo.

Vorig najaar op de muziekbeurs Womex in Gran Canaria stond dit muziekgezelschap op de planken Jawa. Een groep van Syrische, Marokkaanse, Palestijnse en ja, ook Belgische muzikanten die een lans breken voor de Syrische muziektraditie. We hoorden hier Sophie Godot, traditionele muziek. Het is maar een kleine momentopname van dat concert. Maar als u meer wil horen, dat kan. Zet dan uw radio aan voor Clara in Concert volgende woensdag om 20:00 s'avonds. Dan brengt Michael Robrechts u nog eens helemaal mee naar dat live concert. Maar Michael zal het ook nog hebben over een ander concert met deze artiest Al Bilali Soudan.

Ali Bilali Soudan uit Mali neemt volgende week ook een plaatje in Clara in Concert. Volgende week woensdag. Hier hoorden we hem alles live tijdens een concert in Duitsland vorig jaar. In deze bezwerende Touareg blues, Agangara. Het is bijna 8 uur ondertussen. Onze reis in Zanzibar loopt bijna ten einde. Maar Djamé Benoit neemt ons nog een laatste keer mee naar Senegal. Met wat improvisatie op zijn Cora. Geniet zo meteen van het zwart muziekgoud van Jan Biezen na het nieuws van 10 uur, 8 uur eerder. En ik wens u nog een hele mooie zondagavond. MUZIEK

0: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Huisartsenvereniging Domus Medica is tevreden dat het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht verhuist van Binnenlandse Zaken naar Volksgezondheid. Aanleiding zijn de lange wachttijden bij de noodcentrales tijdens de laatste hittegolf. Daar kwam veel kritiek op. Volgens minister van Volksgezondheid Van den Broeke zullen de wachttijden nu korter worden. En zal de werking voor de huisartsen alleen maar makkelijker maken, zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
1: Dan ligt zowel de organisatie van de wachtpost als de triage van die wachtpost bij dezelfde minister. En dat maakt het voor ons ook makkelijker om te onderhandelen en om te kijken hoe we die wachtdiensten veel beter kunnen afstemmen op de noden van de bevolking en op de mogelijkheden van de artsen.
0: In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben vanavond 5000 mensen het bevel gekregen om te evacueren voor de bosbranden daar. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Een bewoner en een brandweerman zijn zwaar gewond geraakt. Het heeft ook gevolgen voor de ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Ongles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. De rit schrappen is voor de organisatie een stap te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
2: In de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel, heel, heel lang wachten om etappes af te gelasten. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
0: Morgen is dat de derde rit. De tweede rit vandaag in de Tour is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Hij won in Barcelona met goedkeuring van zijn kopman Tadej Pogacar, die tweede werd. Voor Remco Evenepoel, gele trui Jonas Vingegaard, werd vierde. Evenepoel is derde in het klassement. Hij was na afloop wel teleurgesteld, maar blijft optimistisch.
3: Ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve helaas.
0: En op het WK-voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch sluitend dus, maar toch bijzonder opvallend, zegt Tom Boudeweel in de VS.
4: Ja, het voelde al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken, want anders zou hij het toernooi opschorten.
0: Het weer nog vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. Het wordt erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: How shall I begin my story? There has no beginning.
5: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Met Jan van Biezen.
7: In the beginning. Oh, long before that. When light was deciding who should be in and who should be out of Spectrum. Yellow was in trouble. Even then. Seems that green, you know how green can be, didn't want yellow in. Some silly primal envy, I suppose, but for whatever cause, the effect was bad on yellow and caused yellow to weep yellow tears for several eternals before there were years. Until blue heard what was up. between Green and Yellow, and took Green aside for a serious talk, in which Blue pointed out that if Yellow and Blue were to get together, not that they would, but if they did, a gentle threat, they could make their own Green. Oh, said Green with some understanding. Naturally, by a sudden change of hue, Green saw the light and Yellow got in. Worked out fine. Yellow got lemons and Green got limes.

Ik zal je zomer zijn. Een zomer aan zee in een huis met bloemen. Ik zal je huis zijn. Een huis met bloemen in de zomer aan zee. Maar je moet wel weten dat ik niet de gemakkelijkste ben thuis en dat er momenten zullen zijn waarbij ik lusteloos voor mij uit zit te staren, dat ik soms, om niet te zeggen vaak, een chagrijnig holwezen ben waarmee niets aan te vangen valt. Dus als je met mij in zee gaat, dan op eigen risico.

Ik zal je zee zijn. Een zee aan een huis met bloemen in de zomer. Ik zal je bloemen zijn. Bloemen van de zomer aan zee. Maar je moet wel weten dat ik 's ochtends uit mijn bek stink en op andere momenten wellicht ook dat ik eigenlijk gewoon stink en dat ik geen vast werk heb, dat ik alleen maar wat gedichtjes schrijf, dus dat je mij wel zult moeten onderhouden. En geld lenen kost ook geld.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Schaarbeek in Brussel is rond 6 uur vanavond een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Verkeersdeskundigen zou moeten onderzoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de buschauffeur niet onder invloed van alcohol of drugs. In Nederland heeft de politie meer details gegeven over het dodelijk ongeval van vanmiddag in Leudal in Limburg, net over de grens bij Kinrooi. Een auto met 6 inzittenden is daar van de weg geraakt en tegen een boom beland. 4 van hen zijn overleden. Het zijn allemaal mannen uit Nederland tussen de 27 en 50 jaar oud. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat ongeval is gebeurd is nog niet duidelijk. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Bondscoach Rudy Garcia heeft gereageerd op de beslissing. Bij Tess Elst vraagt hij zich af of het bij de FIFA 1 april is.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: Garcia noemt het ongezien tijdens een WK. Volgens verschillende bronnen is er vanuit het Witte Huis getelefoneerd naar FIFA-voorzitter Infantino om de zaak te beklinken. Doelman Thibaut Courtois zegt dat de Rode Duivels klaar zijn voor de Amerikanen met of zonder Balogun. Dat verandert niets aan de ambitie.
2: Uiteindelijk is dat iets voor de bond om daar op te reageren. Wij als spelersgroep zijn gewoon bezig met de wedstrijd en of hij speelt of niet speelt. Voor ons maakt dat geen verschil uit. Wij moeten winnen tegen Amerika. En natuurlijk is hij een heel goede speler, maar het verandert niks voor ons. We zijn klaar voor de match en we willen gewoon op het veld winnen.
0: Ja, die wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag. En op dit moment spelen Brazilië en Noorwegen voor een plek in de kwartfinales. Glenn Martens, jij volgt het 1 helft gespeeld. Hoe staat het daar?
3: Nog altijd 0-0. Een vroeg afgekeurd doelpunt van de Noren voor buitenspeldoelpunt van Berg. Was dat terecht afgekeurd? Amper enkele minuten later een strafschop voor de Brazilianen. Na tussenkomst van de VAR. Maar goed gered door de doelman bij Noorwegen. Nieland die pakte de 11 meter van Kimmerijs en zo dus 0-0 in hun eerste helft, waarin dat de Brazilianen weinig balbezit hadden. Dat lieten ze aan de Noren, maar de beste kansen die waren wel degelijk voor de Brazilianen. Onder andere Vini was er een keer dichtbij, een goede redding opnieuw van de doelman. En op het einde was er dan toch een keertje Noorwegen, maar toen trapte Ødegaard vol op Alisson. En dus moet alles nog beslist worden in de tweede helft.
0: Dank je, Glenn. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuou.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Schaarbeek in Brussel is rond 6 uur vanavond een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige moet onderzoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de chauffeur van de bus niet onder invloed van alcohol of drugs. In de buurt van Perpignan, het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om het gebied te verlaten wegens de bosbranden daar. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona in Spanje blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. 2 mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat morgen door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
1: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd om de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. En volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Ook bondscoach Rudy Garcia heeft verrast gereageerd op die beslissing. Hij vraagt zich af of het bij FIFA 1 april is.
3: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
1: Garcia noemt het ongezien tijdens een WK. Volgens verschillende bronnen is er vanuit het Witte Huis getelefoneerd naar FIFA-voorzitter Infantino om de zaak te beklinken. Doelman Thibaut Courtois zegt dat de Rode Duivels klaar zijn voor de Amerikanen met of zonder Balogun. Het verandert niets aan de ambitie.
4: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we er klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar dat is iets ook zeg, voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
1: Ja, die wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag. En op het WK staat Brazilië op de rand van de uitschakeling tegen Noorwegen. Glenn Martens in de absolute slotfase. Hoe staat het daar?
5: Maar het is toch nog een beetje spannend, want 1-2 is het geworden. Het werd 0-2 dankzij Erling Haaland eerst met het hoofd. Dat die met een harde trap vanaf de rand van de 16. 0-2 de toegevoegde tijd, die leek verstreken. Maar plots kreeg Brazilië dan toch nog een penalty omgezet door Neymar. Jawel, door Neymar. En nu voetballen we intussen al 11 minuten extra in die toegevoegde tijd. Is de wedstrijd nog altijd niet afgelopen, maar lijkt Noorwegen wel op weg naar de kwalificatie.
1: Dank je, Glenn. Het weer nog vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. En erg warm tot 30 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Zo zondag 5 juli. Zit erop. Een goede nacht.

lijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: in Bermo.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Clara, live.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Clara Live.